0: toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
14: Zonnebreugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
15: En overal via radio.snb.nl.
14: Radio
15: SNB. Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag

0: Er werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie
15: en het laatste nieuws.
13: Radio
15: SNB
13: 107.5 FM.
15: En overal via radio.snb.nl.
13: Radio
15: SNB.
14: Met dit uur... De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30... aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffeninleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt.

0: De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hemd.

0: Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Zonnebreugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio SNB.
9: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radio-smb.nl.
4: Radio SMB.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je

Het was hem weer, de opening programma Bond voor vandaag. Thijs van NXS, terug naar het jaar 1988. Never Tear Us Apart, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom, fijn dat u erbij bent. Deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Shakira. And we're turning the floor into Samen met Dream Emmy. Dit is Zoo.

0: Ja, dan was hem dan deze hedendaagse muziek van Dream Amy samen met Shakira. En dat was de zoo. We gingen gezellig met z'n allen naar de dierentuin. Ja, wat wil je dan nog meer? Dat is toch hartstikke leuk om te doen. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Dit zijn de Merry Men uit 1969. The Big Bamboo.

0: En dat waren ze, de Merry Men uit 1966. De Big Bamboo 1969 trouwens. Kleine vergissing. Het kan gebeuren. Wij gaan trouwens naar het jaar 2007.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek uit 2007. Dit is James Blunt en hij zingt over 1973. 1973.

0: Dit is alweer uit het jaar 2007. James Blunt en 1973.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Maan uit 2019. Zo kan het dus ook.

0: Inderdaad, zo kan het dus ook. Dat was Maan met haar plaat uit 2019.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werkt hier van Stacey Breen. And she's fooling around.

0: Stacey. Er kwam nog een donder achteraan. En Stacey Breen, Fooling Around. Een beetje rondrommelen met scharrelen, zullen we dat eens kunnen noemen. Inderdaad, nieuwe muziek hier zo in het programma was dat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, we gaan het Bond maken met muziek uit de jaren 90. We gaan naar 1996 met Captain Jack. Dit is Little Boy.

0: Het typisch geluid van de jaren 90 van de vorige eeuw. Captain Jack hadden we hier zo en A Little Boy.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. We gaan naar het jaar 1974 met de broertjes Rob en Ferry Bolland. Wel of nog beter bekend als de artiestennaam Bolland en Bolland. Dit is Mexico. I Can't Say Goodbye.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1987 komt het uit. Een dikke hit voor Paul McCartney. Once upon a long ago. Ja, veel sprookjes beginnen zo, hè. Er was eens. Om het maar eens even vrij te vertalen op die manier. Ariana Grande. The boy is mine.

0: Ariana Grande kwam uit in 2024. The Boy Is Mine.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1968. Kennen we deze nog? Leonard Cohen. Hij bezingt Suzanne.

0: dit, hè, maar.
1: Ja, muziek van lang geleden. 1968. Leonard Cohen, Suzanne. Herman van Veen nam er ooit nog eens een Nederlandstalige versie van op.
2: De magische muziekselectie. In de beste mix.
1: Hele andere koek. Uit 2008 deze Play a Hitty. En The Summer is Magic. Ja, de zomer heeft altijd...

0: even hele andere koek als Leonard Cohen, hè? Behoorlijke overgang. We gingen naar de dancemuziek van Player Hitty uit het jaar 2008. The Summer is Magic.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hebben we uiteraard ook de Charlie Sis, nieuw werkje. Dit is Believe Me.

0: nieuwe plaat van de band The Charlie Sis. Believe me. Ja, dan zullen we dat maar doen, hè. We geloven het allemaal dan maar weer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biggie?
0: Ja, zeker, het is gezellig. We gaan het in een sessie met Kensington, Fiji.

van Kensington uit het jaar 2016, Fiji. Ik kijk op de klok, zie dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Wees weer naar geluisterd een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Blijf Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan het nog altijd janberg.radio@gmail.com. Ik vertel wat de muziek is waarmee uitgaan. 1977, zo allereerst de House Band en Don't Lose Your Love. En daar nog een nieuw werkje van de Fots, voor zover het allemaal nog past. Cold. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot een volgende mond. Fijne dag nog.

0: Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zonnebreugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zonnebreugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan €5.000 krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna $1,8 miljard... voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna €160.000 opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op €30.000, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ik wil je graag bedanken.

0: voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Batch kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur de beste muziekvariatie om je werkdag mee te beginnen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4:00 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment. Volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 11:30 tot 12:00 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
9: SNB
10: 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio
9: SNB.
11: Dekker Radio. Menno Dekker.
12: Ouwe munt.

1969. Hello Susie van Eamon Corner hoor je. Welkom bij Dekker Radio. En we starten maar meteen door, want ik heb er wel zin in vandaag. Dadelijk Acta en de Munnik met Hou van mij. Wat een rare opmerking is dat. Hou van mij. Nou ja, we zullen dadelijk wel luisteren wat dat inhoudt. Maar eerst nog even James Ingram en de stem van Michael McDonald. Het jaar is 1983 voor deze hit. Jamo Be There.

0: Agda en Munnik. Nou, die pakken wel door, hè? Steeds weer nieuwe hits. Dit was een leuke van een paar maanden terug. Hou van mij. En nu nog iets ouds. Uit 1978. Uit Frankrijk. Charles Aznavour. J'ai vu Paris. Ik heb Parijs gezien. Ben jij er wel eens geweest? Ik meermalen, maar goed. Dat doet er niet toe. Ik kan het je wel aanbevelen.
1: J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif.

11 jaar geleden maakten ze dit. De meisjes. Maar het waren helemaal geen meisjes. Het waren alleen maar mannen. Dus ik weet niet waarom ze zich de meisjes noemden. Maar het was wel een mooi liedje met 100.000 keer. We gaan eens op weg naar de bodem van het uur alweer. We hebben de helft alweer gehad van dit uur. Dekker Radio. En dit is filmmuziek uit Amerika van Steely Dan. Titel is FM. Gaat over FM radio natuurlijk. Daarna nog deze drie met Wiebe Barkie. Tot zo.

0: Wakker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment, volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Ciao, io ho la decabale. The Moody Blues. I'm just a singer in a rock and roll band. Uit 1973. Bam, knal, boom, uit. Ja hoor, Dekker Radio deel 2. De kast kan er ook wat van hoor. Maar morgen wordt het beter, beloven ze.

0: stemmen. Die man is ervoor geboren. Michael Dean Lewis II. En Hello Mississippi. Een nummer van 2 jaar terug. Uit Amerika natuurlijk. Country. Dekker Radio gaat naar Linda, Roos en Jessica. Dat is wat anders. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 90.
0: Nou, daar gaan we dan. Dames, doe je best, hè? Het is alles of niets. Want zo heet hij.

Een van die grote successen van Carole King uit Amerika. It's too late. En het is nog niet te laat om naar Dekradio te luisteren. Want we zijn er wel bijna doorheen. Maar ik heb nog een hele mooie uit Italië voor je. Met orkestleider Papik. En een mooie zangeres. Ook qua stem, dat bedoel ik. Stevie Gamboni. Anche un uomo.

0: hartverscheurende klanken bij Dekker Radio. Uit Italië, Stevie Gamboni. En anche un uomo betekent zelfs een man. Kan huilen, kan lachen, weet ik het wat het betekent. Staat er verder niet bij. We zijn er doorheen. Ik heb deze voor het laatst bewaard. Manfred Mann's Band. En deze oude hit. En zo heet hij.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust.

0: etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
9: SNB
10: 107.5 FM.
9: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
9: SNB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

Little Jackie, She Wants to Be a Star, Lisa Lisa en Cool Jam uit ons basisjaar. En in dat basisjaar stond Kauma met de Lambada op de nummer 1 positie in de lijst van dit jaar. Jawel, even terugrekenen, misschien weet je het dan nog wel. Nou, nog een hint. Girl, I'm Gonna Miss You. Milli Vanilli stond op nummer 2. Milli Vanilli was toen nog wereldpopulair. Het was nog niet bekend dat ze zelf niet zongen in dit jaar. En We Are Growing, Margaret Singana, Zaka Zulu titellied. Dat stond op nummer 3 van ons basisjaar. No More Bolero. De heer Gerard Joling stond op nummer 4. Op nummer 5 Eternal Flame van The Bangles. En op nummer 6 Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken van René Vroeger samen met Het Goede Doel. Madonna stond nog hoog in de hitparade in dit jaar. Wel met Like a Prayer was zij op nummer 7 beland in het jaar. En Marina van Rocco Granata die stond op nummer 8. Nummer 9 Ballad of the Streets van The Simple Minds. En op nummer 10 Buffalo Stands. Nee, nee, Sherry. Jawel. Dit was ook trouwens, als je het wil weten, het jaar van... Wat had je gedacht van de val van de Berlijnse muur? Nou, dat moet toch wel een belletje doen rinkelen, denk ik. Wanneer viel de Berlijnse muur ook alweer? Nou, ik kan je het verraden. De Berlijnse muur die viel namelijk in 1989 alweer. Ja. Daar gaan we de komende 2 uur met je over hebben. Over 1989. En we gaan hele leuke muziek draaien uit dat jaar. Maar ook hele leuke andere plaatjes. Dit is Donna Summer uit dat jaar. En This Time I Know It's For Real.

De Beatmasters. En de enige echte... De Ska Train. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. De Beatmasters en Ska Train. Van weer een heel tijdje geleden. We gaan door met hele lekkere muziek. Aqua. Ze denken van Aqua. Ja, die kennen we nog. Aqua uit 1988. Het is Turn Back.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. De gemeente Nuenen wil niet in één keer alle staalslakken uit wandel- en fietspaden verwijderen. Het college wil per locatie bepalen welke maatregel nodig is. Aanleiding is een landelijk verbod voor bepaalde staalslakken die huid- of luchtwegklachten kunnen veroorzaken. Volgens de gemeente zijn de risico's klein, maar aanpassingen zijn wel nodig. Het college kiest voor een gerichte aanpak omdat die goedkoper en beter uitvoerbaar is. In Geldrop-Mierlo doet de fractie Samen niet mee aan het raadsbreed besturenprogramma dat PvdA GroenLinks wil opstellen. De partij kiest ervoor in de oppositie te blijven. Volgens Samen ligt bij zo'n programma vooraf al vast welke politieke richting wordt gekozen, waardoor partijen niet echt gelijkwaardig kunnen meebeslissen. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. 19 tweedejaars gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven doen deze week een bijzonder experiment. Volledig zonder schermen. Telefoons en laptops zijn maandagochtend ingeleverd en blijven tot vrijdag in de kluis. Mentor Karin Nieuwenhuis wil onderzoeken of dit meer rust en sociaal contact oplevert. De klas houdt in een schrift bij hoe het gaat. Vrijdag krijgen ze hun apparaten terug en sluiten de groep de schermvrije week af met een etentje. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

Ze was toch een van de toonaangevende vrouwen in het jaar waar we het met je over hebben. 1989. Dan heb ik het over Madonna. Ze stond op nummer 7 met deze plaat in het jaarlijstje. Like a Prayer. Het jaar dat ze, even kijken, Buffalo Stans in de hoog in de hitparade stond. Tina Turner, die was nog op haar hoogtepunt. En ze deed het samen een keertje met David Bowie. Weet wel, In the Air Tonight was in 1989 een hit. Het was ook het jaar dat Nederland de eerste commerciële tv-zender kreeg. Jawel, 1989. En die zijn voortaan zo ingeburgerd, die tv- en radiozenders. Commercieel of niet commercieel, maar commercieel zeker. Dat we eigenlijk niet meer zonder zouden kunnen, denk ik. Wat nu? Nu gaan we naar Mungo Jerry en...

is vandaag allemaal één voor één voor je. Niet door elkaar heen, maar gewoon achter elkaar. En deze dame, Margaret Singana, hoorde er gewoon bij in 1989. Want ze had een hele grote hit ten gevolge van de serie die toen op de publieke Veronica-zender uitgezonden werd. Over Shaka Zulu. The Rise and Ondergang. Omhoog komen en het omlaag gaan van Shaka Zulu in, ik dacht niet van Zuid-Afrika, waar de Britse mannen huis hebben gehouden tegenover deze mensen dan. Dat was in 1989 op tv hier in Nederland en eigenlijk ook een beetje de rest van de wereld.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Oh, zo gevoelig, deze plaat van het Klein Orkest. Hij kwam weer uit omdat de muur is gevallen in 89. En zo doet de draaidrum ook.

The Love Shack. De B-52's, of in dit geval was het gewoon de B-52's. Die brachten het uit in ons basisjaar 1989. En het werd een aardige hit, een, zeg maar een hele grote hit hier in Holland, hier in Nederland. Dit was ook een hele grote hit. Dit werd en was een hele grote hit. En dan moet je niet de schuif dicht trekken, want dan krijg je een heel ander plaatje. Sorry. Dit was ook een hit. Lenny Kravitz. Ten Still Dawn. En dit komt dan uit 2008. Ik zal even mijn

0: ook wel leuk om zo eens te draaien. Hè? De heer Lenny Kravitz. Terwijl ik de heer Michael Jackson zo afbrak in zijn zangpartij. Nou, is mijn kwalijk genomen hier door de mensen in de studio. Sorry daarvoor. Kon er ook niks aan doen. Een beetje losse handjes op dit moment. Ik weet niet wat het is. Een beetje zenuwachtig misschien. Dat is het. Omdat dit toch wel een hele leuke plaat. Een hele mooie plaat is van Michael Jackson.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75. Of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%.

0: een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
2: Flex Estate. Own your deal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoop. Koopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SMB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio
6: SMB. Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

That would really be a breakthrough. Freddie Mercury in zijn hoogtijd dagen op een trein. Echt als een speer gingen ze toen. Heel de band Queen op die trein dan. En breakthrough. Hey, hallo en welkom bij het tweede gedeelte. Het tweede uur van de bouwval waar we nog steeds een beetje hebben over 1989. Het jaar van de Game Boy. Je weet wel dat de Game Boy uitkwam en dat iedereen in de trein, in de bus en overal met zo'n groot apparaat zat te werken. Tegenwoordig doen we het allemaal op onze telefoon. Ook het jaar dat de Russen uit Afghanistan vertrokken. En het jaar van de SLM-ramp. Je weet wel, in Suriname, 1998, 7 juni, een crash van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Die crashte daar met een hele hoop voetballers. En dit is uit 1989, Roxette en The Joyrides.

Ze probeerden het in 1986 nog een keer. De Beach Boys met deze Rock'n'Roll Rescue. En ik vond hem eigenlijk wel leuk. Maar het werd gewoon helemaal niks hier in Nederland. Misschien dat het ergens anders dan wel wat werd. Maar hier in Nederland was het niet zo'n hit. Zeg maar heel Europa was het eigenlijk niet veel voor de heren van de Beach Boys. 1986. Ik kan me dit dan niet meer herinneren dat het een hit was. Ik kan me zelfs niet meer herinneren dat het uit is gekomen. Dus kan je nagaan. Leuk dat we het hier in de boxen vonden, in de CD-box. En we hebben het nog een keertje voor je gedraaid. Zo ook deze van Mactronics. Don't go missing with my heart.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

The Lover in China Eastern. En dat was me toch een liefdevolle dame. Tenminste, als ik het zo op de tv zag, in de videoclipjes van China Eastern. En zeker

Come on, girl. The Jam uit 1983 en Beat Surrender. Ja, ik kan nog niet zoals ze zei dat in het begin doen. Dus ik probeer het wel eens, maar meestal mislukken die dingen bij mij. Dus, wat ik wel weet is de top 10 van 1989 in de Billboard Hot 100 lijst over dit jaar. Dus 1989. Laten we eens gaan kijken wat er allemaal in die top 10 stond in Amerika in 1989. Op 10 Anita Baker met Give You The Best Of My What I Got. En dan op nummer 9 Will To Power, Baby I Love Your Way, Freebird. Dan Milli Vanilli op nummer 8 met Girl I Know It's True. The Wind Beneath My Wings van Bette Midler stond op nummer 7 in 1989. En op nummer 6 was Paula Abdul met Cold Hearted op te vinden. Op nummer 5 Janet Jackson, Miss You Much. En op nummer 4 hadden we Paula Abdul met Straight Up. Dan Every Rose Has Its Thorns van Poison. Misschien heb ik die nogal hier in het systeem ergens. Vind ik een heel mooie plaat trouwens. Een hardrock band die een hele mooie ballad heeft gemaakt in 1989. Stond op nummer 3 in de Billboard Hot 100 lijst. Op nummer 2 Bobby Brown, My Prerogative. En op nummer 1 in 1989 in de Billboard Hot 100. Chicago en Look Away.

los eigenlijk wat ze kunnen doen. Zitten en gaan zitten wachten. Waarop weet ik eigenlijk niet. Sydney Youngblood. Hij was in de 80e jaren wereldberoemd met het duo Stock, Aiken en Waterman. En dit was een heer die wereldberoemd was in de 60e jaren.

0: gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot.
1: Viva Las Vegas!
0: Oh, Vegas!
1: Viva Las Vegas!
0: Viva Las Vegas!
1: Viva ja, Las Vegas!
0: Zei ik toch?
1: Viva!
0: Ja,
1: Viva Las Vegas!
0: Ja, ik mag niet meezingen. Ik zou het zo graag willen doen, hè, die uithaal. Ja, zoiets. 1989, daar hebben we het met je over. We hebben gekeken wat er in de hitparade staan. Maar we kunnen ook even kijken wat er voor films waren in 1989. Back to the Future Part 2 kwam uit in 89. Zo ook Batman en de Dead Poets Society. Driving Miss Daisy was een beruchte film. Zoals een hele mooie film trouwens. En ook Indiana Jones The Last Crusade kwam uit in 1989. En niet te vergeten Romeo en Van Harry met Sally. Die kennen we zeker met z'n allen wel. En wie we ook nog wel kennen. En dan hebben we het weer over muziekgebied. Tears for Fears. Samen met Aletta Adams deden het in 1989 samen. En toen kwam dit ding even tevoorschijn. Een hele, hele mooie plaats. The Woman

It's a woman in chains. En wat voor een mooie plaat. Uit ons basisjaar 1989. Dadelijk nog meer van die hele mooie muziekjes. Maar ik zeg alvast tot de volgende keer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30.

0: kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
8: SNB.
10: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
11: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

was dit. Ja, ik moet zeggen dat het best wel een non-stopje was achter elkaar, vind je niet? Ja, de Jesse Green, Nights in Slow, Sterrenkoning. Overzichtje van wat er nog gaat komen. En eerst de Pink Panthers maar eens even doen. Turn it up. Jazeker.

mooi stevige rocknummers achter elkaar hier in Afternoon Delight. Het vliegt van de ene kant op de andere kant. Hè. Dat is wel, ja, er zit niet echt een lijn in. Nee, en dat is juist het mooie. Dat is verrassend. Verrassende Bahong Radio. Tape Toy en Talk Soon. En de Black Crowes hoorde je ook nog met Remedy. Die draai ik net. Lola Sailors nu met Wat er al.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Nuenen is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nuenen en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

over format, hè? Nou, het format bijvoorbeeld... happy muziek, of hoe zeggen ze dat ook weer? Middle of the road, of nou ja, feel good music. Dit is nou feel good music. Ja, Everybody Join Hands van Debbie. Chris Brown daarvoor met With You. Kelly Clarkson nu met Queen of the Night. Hit it. Yeah, you're cooking now. Wow.

Dat is Sister Sledge en He's a Runaway. Ja, de verwante discoplaat was dat de Queen of the Night van Kelly Clarkson. Hoorde je daar weer voor. En nu, zo'n verschrikkelijk mooi nummer van The Dutch. Deze is Lover, inderdaad. We hebben een welvarende start waar we nog steeds in leven. Tot nu toe, hè? Want er zijn best wel dingetjes gaande op het moment. Maar goed, laten we daar niet over uitweiden. Muziek, dat is het allerbelangrijkste. En dan voel je je goed bij. The Dutch. En dit is wel ver. En Clown Cuckoo zo meteen erachteraan met Call You.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiën minister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker...

0: het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
4: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: De hypnotiserende Grace Jones met haar iconische uitvoering van La Vie en Rose. In 1977 nam ze de klassieker van Edith Piaf onder handen en goot er een zwoele Loma Bossa Nova en Disco Sound overheen. Met haar diepe, theatrale stem en haar onmiskenbare uitstraling maakte ze er een track van die zowel mysterieus als ontzettend stijlvol is. Het is een cover die het origineel bijna heeft doen vergeten. Pure klasse van deze Jamaicaanse mode- en muzieklegende. Welkom bij de verbouwde studio. Jawel, we zijn er weer met een normaal programma, dus geen 3-on-3. En mijn broer is er ook bij. Ik zeg goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat zeg ik dan ook maar. Goedemiddag. We zijn er tot 2 uur met het leukste radioprogramma van de hele wereld in omstreken. En we knallen er tegenaan met de volgende plaat, want we stappen uit die Parijse nachtclub en springen direct achter het stuur van een cabriolet met de ramen wijd open. En dit is Tom Cochrane en Life is a Highway.

0: Het is Creedence Clearwater Revival met die onverwoestbare Bad Moon Rising uit 1900. En, nou, wat is het? 69, de herkenbare gitaarriff en dat strakke tempo zijn al meer dan 50 jaar de blauwdruk voor de perfecte rock-rocksplaat. Een absolute klassieker die nog altijd elke generatie in beweging krijgt.
1: En dat is nog een verjaardag.
0: Oh ja, we hebben nog een verjaardag, inderdaad. Nou, dat doen we straks eventjes in het tweede deel van het programma. Maar eerst Phil Collins en You'll Be In My Heart. Uit de animatiefilm van Disney natuurlijk. Tarzan.

Open strand zakken we direct door naar de dansvloer. Want stilstaan is er vanaf nu niet meer bij. Want in 84 liet de heer van Cool & The King horen dat ze de absolute koningen van de funk disco waren met hun hit

0: Vandaag kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: Cher viert vandaag haar 80ste verjaardag. Al sinds de jaren 60 blijft de koningin of pop zichzelf opnieuw uitvinden. Van haar God You Babe tot televisiester, rockicoon en Oscar-winnares. Haar diepe stem en flamboyante stijl maakten haar al vroeg uniek. En in de jaren 80 skitterde ze als actrice met een Oscar voor Moonstruck. Daarna domineerde ze MTV als rockster met een leerjasje en grote kapsels. In 98 bracht ze opnieuw records met Believe en zette ze autotune op de kaart. En ook in Nederland scoorde ze groothits. Van de Shoop Shoop Song tot Strong Enough. Generaties groeiden op met haar muziek en haar vermogen om steeds terug te keren. Zelfs richting haar 80ste bleef ze vernieuwen met een kerstalbum in 2023. Ze is de enige artiest met een nummer 1 notering in 7 decennia. Cher bewijst dat leeftijd slechts een getal is als je durft te veranderen. Ze vocht tegen vooroordelen, tegen industrie en bleef altijd zichzelf. De muziekwereld is kleurrijker omdat Cher weigert te verdwijnen.
1: Platenprak met René van Elst.

Och, dit was Blurred Line van Robert Tick en Pharrell Williams. En of je nu wilde of niet, in de zomer van 2013 kon je werkelijk nergens om deze plaat heen. Met die minimalistische, maar o zo actieve funky bassline en die herkenbare Pharrell-productie werd het een van de best verkochte singles aller tijden. Je luistert nog steeds naar Platenprak. Tot de klok van 2 uur mag ik bij jou zijn. En dat is alweer bijna zover. Maar eerst eventjes van die strakke popgrooves uit die 21ste eeuw. Gaan we even terug naar het begin van de jaren 80. Voor de ontmoeting met een van de grootste vernieuwers uit de popgeschiedenis. David Bowie en Ashes to Ashes.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

0: Wat zou jij willen?
1: Je bent 70, man.
0: Oh, ja, ik ben 70. Nou ja, goed. Radio discjockey, laten we het zomaar eventjes noemen. Oftewel, radiopresentator heet het tegenwoordig. Ik getrouwd met Pat Benatar en Love is in Battlefield. Ik zeg, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Ik zeg tot morgen.

0: is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deolit.

0: Bin Andymeister.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Nuenen is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nuenen en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind,

0: Bert, je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
1: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie. Non-stop.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. In Nuenen is na 2 maanden onderhandelen een nieuwe coalitie gevormd. Ons NGN, CDA, combinatie Nuenen en de VVD gaan samen besturen en schuiven 4 wethouders naar voren. De partijen hebben een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. De vorige coalitie, W70, GroenLinks, PvdA en D66 verhuist daarmee naar de oppositie. Ook in Best lijkt een raadsbreed akkoord in de maak. Informateur Ivo Kortman ziet voldoende basis voor samenwerking tussen alle partijen. Grote onderwerpen zoals het mogelijke asielzoekerscentrum en de schaalsprong volgen later. Wel kunnen partijen nu al afspraken maken over de fusie met Oorschot, woningbouw en de financiële koers. Vanwege de korte bestuursperiode adviseert de informateur terughoudendheid en duidelijke keuzes. In Eindhoven is een kat overleden nadat het dier met een pijl werd beschoten. Volgens de politie zijn er de afgelopen tijd meer katten op dezelfde manier aangevallen in Eindhoven-Noord. Op sociale media gaat een foto rond van een mogelijke dader, maar volgens de politie is die afbeelding waarschijnlijk nep en gemaakt met AI. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al katten beschoten met pijlen uit een kruisboog. De Britse vliegtuigbom die vorig jaar bij het stationsplein in Eindhoven werd gevonden, wordt in de nacht van 7 op 8 juni ontmanteld. Omdat in die nacht het treinverkeer al stil ligt vanwege werkzaamheden, kan de EOD de klus uitvoeren. De bom werd in december ontdekt bij de voorbereidingen voor bouwproject District E. Volgens de gemeente zorgt de vondst niet voor vertraging van dat project. Die zit vooral in het wachten op een stroomaansluiting. Bij TNO in Eindhoven hebben ze een nieuwe techniek ontwikkeld om zonnepanelen beter te recyclen. Onderzoekers gebruiken een krachtige laser om oude panelen uit elkaar te halen. Zo kunnen waardevolle grondstoffen zoals zilver beter worden teruggewonnen. De nieuwe techniek komt op een goed moment. De eerste generatie zonnepanelen bereikt de komende jaren namelijk het einde van de levensduur. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Now, here comes the music.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin

0: Waar is de tijd gebleven dat dit soort muzikale hoogstandjes in de hitparade stonden, lieve mensen? Daar gaan ze. Het was Melba Moore.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve

En nu weten we natuurlijk wellicht allemaal, lieve luisteraars, dat Amerika weer het land is van de meest vreemde weerssituaties. Waaronder een stormpje hier, een stormpje daar, een orkaantje hier, een orkaantje daar, een sneeuwstormpje hier en daar. Nou goed. En dan dit nummer, It Never Rains in Southern California. Ik kan hem iets bij voorstellen natuurlijk. Albert Hammond terug op de radio. En meerdere heerlijke, vrolijke, muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Dit is

bellen. We zullen het straks de deskundige even vragen hier in de studio. De redactie zit achter mij. Steve Allen hoor je met de Letter From My Heart. Terug op de radio. Mooi medium, ja tuurlijk. Heerlijk dat ze ooit de radio hebben uitgevonden. Ik luister er graag naar. Jij ook toevallig. Mooi. Goed geregeld dus. Zometeen die fijne. Achter de keukengordijnen. Allereer.

0: En ineens was het 1976 met Starbuck en Who Night Feels Right.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, je zou denken, mijn moeder zong het vroeger al. We gaan naar Zandvoort, de Landerzee. Lekker pootje baaien. Nou goed, ik ken nog zo iemand. Hada, Maggie.
2: Dit is de middel van de

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.

vanmiddag in het Radio Glimmerland. Lieve luisteraars, vriendelijk welkom. Dit is de Middel of the Kurt Show. En je was getuige van een fijne voor achter de keukengordijnen. Het was Maggie Schoukje van het Spijker. Maggie Meniel zelf. Met terug naar de kust, als het ware. Lekker toch? Je hoort ze terug in de Middel of the Road Show. Lekkere platen. De gouden klanken van wel hier. Was het nog maar het verleden, schreef iemand maar. Ja, inderdaad. Maar goed, we blijven niet stilstaan natuurlijk. Alhoewel, de muziek is al stil blijven staan. Getuige deze muziek van onder andere The Fortunes.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ja, dat zeg je.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.

Duitse lief toch heerlijk, hè? Jawel. Maar wat een knaller in 19... wat was het? 79 volgens mij, hè? 1979 van de vorige eeuw. I Can Stand the Rain van Precious Wilson en Eruption. Duits fabrikaat. Maar dat maakt niet uit. Dat is ook lekker. Toch? Hier is Stevie Wonder in de middel of de roadshow.

mooie film, joh. Arthur. Gaat over een, ja, natuurlijk een rijke stinker natuurlijk. Heel de dag gedronken, hè. Wop. Dudley Moore, die speelt er de hoofdrol in. Prachtig, en de muziek. Christopher Cross, ook zo'n held. Alleen bij Helden op de Radio in de middel of de roadshow vind ik, heb hier nog een Nederlandse held. Toen was geluk heel gewoon. Het was Gerard Cox, nogal kritisch. Luister.

Nou, zal ik je wel vertellen. Die oude eik, die zat er nog steeds, hoor. Ja. Hè? Nou ja, goed, ik weet niet of die gele band er nog mee had. Maar goed. Wel een soort van teken van, je weet al. Ook onder andere liefde, lieve mensen. Dat doen we het allemaal voor, natuurlijk. Tot zover de Middle of the Road Show voor wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen heel veel plezier met mijn collega's.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Zon en Breugel,
3: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit was het radionieuws.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio
3: SNB
15: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
15: Radio
3: SNB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Groep.
16: Hele goedemiddag, beste luisteraars.

0: het onderwerp even willen introduceren. Want ik ben er nog even niet zo helder op.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Nou, wat het is. We zijn vanuit het jongerenwerk zijn we van locatie verhuisd. Dus we zijn in het oude Vestzaktheater. Hebben we voor de komende jaren plaats mogen nemen. En daarvoor zaten we in de Braakland. Dat heette de Chill Out. Best een leuk pandje. Niet zo groot. Maar eigenlijk alles wat we daar in inboedel hadden was gewoon oud en afdans. En wat ze noemen sociaal domein. Het is niet dat je altijd een enorme zak geld hebt liggen. Ik bedoel, het is al hartstikke fijn dat het er natuurlijk is. Maar echt een hele nieuwe inrichting of iets, daar zat er natuurlijk niet in.
2: Nee, maar dan was het ook wel daar wel echt een klein voor.
3: Ja, want dat is enorm klein. Je had überhaupt niet zoveel inboedel. Ja. Dus zodoende hebben we meerdere kamers om te vullen. Dus hadden we ook meer spullen en inboedel nodig.
1: Toen zijn we eigenlijk het nieuwe jongerencentrum ingetrokken. Veel jongeren en jeugd komen wel vaker over de vloer. En die zijn veel ook gewoon betrokken. En die hebben ook de vraag gesteld van oké, maar waar zouden jullie nou eigenlijk doen met de ruimte? Want ja, wij kunnen er wel van alles wel van vinden. Maar eigenlijk is dit gewoon een stukje maatschappelijk vastgoed. Wat we eigenlijk voor jeugd kunnen gebruiken in de komende jaren. Uh-huh. Dus waar zijn jullie ideeën? En zo hebben we eigenlijk allerlei brainstormsessies georganiseerd. We hebben ook het jongerencentrum in virtual reality gefilmd. En we hebben het jongerencentrum eigenlijk naar de schoolpleinen gebracht. We hebben de basisscholen hebben die VR-brillen op het hoofd gezet. Zo van, dit is het jongerencentrum.
2: Inderdaad twee middagen waarin dan de jongeren bij ons kwamen specifiek. En dan post-its. En dan gingen we elke ruimte voorstellen in groepjes met wat zouden jullie hiervoor bedenken. In de keuken een popcornmachine, slushpuppymachine. Welke kleuren verf in ieder geval. Een beetje kijken met kleuren, dat soort dingen.
1: Precies. Dus eigenlijk allerlei ideeën zijn eruit opgehaald. En over die ideeën hebben we contact gehad met het Leefbaarheidsfonds. Dat is een organisatie die Stichting Comfort het Eindhoven Airport. En daar hebben we geld aangevraagd voor die inrichting. En dat hebben we gekregen. Dus daarmee kunnen we dus nu de boel een kleurtje gaan geven voor de komende jaren. En redelijkerwijs gewoon dingen inrichten, aanschaffen doen van dingen. Weet je, dus een vrij grote televisie voor filmavonden. Twee gamecomputers voor bijvoorbeeld als we een LAN-party of zo willen organiseren.
0: Een Minecraft-server met z'n allen.
1: Toevallig onze collega Dirk, die zei dat hij een partij had die eventueel wel iets van een Minecraft-server misschien wilde sponsoren.
0: Zo.
1: Dus dat zijn wel mogelijkheden. Ja. En ook spullen voor een technische ruimte. Omdat we ook best wel wat kids hebben die eigenlijk graag met techniek bezig zijn. Uh-huh. Ze hebben bijvoorbeeld een elektrische skelter staan die gebouwd is in de afgelopen maanden.
3: Twee zelfs. We hebben er twee staan.
0: Een elektrische skelter?
1: Ja, een elektrische skelter, ja.
0: Ja. Je moet me even invullen op wat dat is.
1: Eentje is een skelter die wordt aangedreven door een auto-accu.
3: Ja.
1: En een elektromotor. En een andere die wordt aangedreven door een wiel van een oude gehandicapte voertuig. Volgens mij
3: een rolstoel.
1: Een rolstoel.
3: En die is hebben die aangesloten op een accu van een fiets. En zodoende met bedrading en heel het spulletje werkt.
1: Met een van die ouders zijn we gaan lassen, zeg maar. Om het erop te zetten.
2: Ja, het ziet er wel heel creatief uit als je ziet staan, ja.
1: Ja. Ja. En ook een 3D-printer staan in het jongerencentrum. En zo proberen we eigenlijk zo'n een soort creatieve broedplek te hebben. Waar mensen ook hun ideeën, soms met iets meer tijd. Omdat je natuurlijk niet altijd de kennis in huis hebt. Om dat echt binnen een paar weken te realiseren. Maar met tijd en veel passie voor elkaar te krijgen.
0: Okay.
1: En daar hebben we voorzieningen voor nodig. En daar geeft het Leefbaarheidsfonds ons een impuls voor.
0: Ja, want je laat het een beetje klinken alsof je gewoon een pot met geld aan het uiteinde van de regenboog hebt gevonden. Maar dus dat roept wel even wat vragen bij me.
1: Samengevat, hè? Ja.
0: Mijn eerste vraag dan is, wat is de criteria om dat potje met geld te krijgen?
1: Eigenlijk...
0: Het
1: heet het Leefbaarheidsfonds.
0: Yeah.
1: En zij helpen bij het leefbaarder maken van de verschillende gemeenten die op de vliegroute zitten.
0: Dus even compenseren voor het kabaal wat we krijgen ook.
1: Daar komt het wel op neer, ja.
0: Oké.
1: Okay. En zo heeft ASML dus ook een gemeenschapsfonds. En het gemeenschapsfonds van ASML die doet ook impulsen aan allerlei sociale projecten. Eigenlijk om een stukje terug te doen voor de samenleving. Omdat ze denken van, nou ja, wij hebben natuurlijk onze medewerkers van deze omgeving. En ja. wij exporteren natuurlijk het een en ander. En wij willen wat terug doen.
0: Is het dan niet indirect ook voor de werknemers van ASML? Want hier wonen ook allemaal in de regio.
1: Ja, exact. En ASML doet bijvoorbeeld ook huizen bouwen.
0: Ja, dat weet ik. Ja, nee. Nieuwe Philipswijk.
1: Ja, exact. Maar zij sponsoren dus bijvoorbeeld ook allerlei naschoolse activiteiten.
0: Noem eens een voorbeeld.
1: Ze hebben nou een voetbaltoernooi voor kinderen, wat ze organiseren. Een ASML-voetbaltoernooi voor kids. Ja.
0: Oh, grappig.
1: Ja, volgens mij is dat met name voor de basisschooljeugd. Ja. En de prijzen en al die dingen.
0: Dat is wel grappig.
1: Ja, exact.
0: Maar en waarom heeft Eindhoven Airport zo'n... Ja, ik noem het Eindhoven Airport, maar volgens mij...
1: Het Leefbuisfonds. Ja, het is een losstaande stichting, maar die wordt door hun gefinancierd. Dus...
0: Dus het is wel een soort dochteronderneming.
1: Zo zie ik het wel. Ja, ik weet nou niet. Ik kan niet zeggen dat ik de hele structuur ken, maar zo kun je het denk ik wel zien.
0: Waarom wij?
1: Kijk, zij geven aan heel veel projecten geven zij eigenlijk impulsen. Zij geven aan heel veel projecten geven ze eigenlijk gewoon
0: donaties. Daar heb ik nog even snel een hele brutale vraag. Maar hoeveel geld is er om te verdelen?
1: Van hun hebben we bijna 10.000 euro gekregen.
0: Ja, maar wij zijn dan ook niet de enige ontvangers van zoiets?
1: Er zijn ook projecten die krijgen gewoon 20.000, 40.000.
0: Hoeveel geld hebben ze? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ik denk best veel, want wij zijn toen bij een bijeenkomst geweest. Ik en mijn collega, waar eigenlijk allerlei partijen waren. En echt hele toffe dingen. Het is een dementiepad werd aangelegd door een partij. Yes. Weet je wel, er was een club van volgens mij seniorenbeest. Die waren iets van een bomentuin aan het onderhouden. Dus mensen, eigenlijk alle initiatieven die mensen in verbinding zetten en die iets doen voor de gemeenschap, die kunnen eigenlijk, als zij aan de voorwaarden voldoen, die kunnen daar aanspraak op doen.
0: En wij hebben daar dan aanspraak op gaan. Ja, jullie moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben niet onderdeel van
1: de LEF. We hebben natuurlijk de aanvraag geschreven. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk bij de jongeren in de gemeenschap hebben we de input opgehaald. Ook omdat wij mogen het pand wel een beetje beheren. Wij huren het. Maar eigenlijk in feite is ons idee van dit gebouw is voor iedereen. Die jong is.
3: Ja, zeker. En we hebben van de gemeente hebben ook een kleine bijdrage.
1: Van de gemeente hebben we ook 2.500 euro bijgelegd. Dan moeten we er even bijzetten.
3: Ja, dus in totaal 12.500 euro gekregen van het Leefbaarheidsfonds en de gemeente. En daar kun je al behoorlijk wat leuke dingen mee doen. Zoals het inrichten van het jongerencentrum.
0: Waarom heeft de gemeente bijgedragen aan dat fonds?
3: Natuurlijk omdat wij, ik moet het eigenlijk zo zien, de gemeente is eigenlijk onze opdrachtgever. De gemeente is ook de eigenaar van het pand.
1: Nou ja, kijk, dus... tuurlijk, maar eigenlijk hoe het zit. Die fondsen die geven sneller eigenlijk een impuls. Die geven sneller een bedrag op het moment dat er dus sprake is van wat ze noemen cofinanciering. Dus dat er een andere partij ook wat bijlegt.
3: Okay.
1: Dus met die info ben ik ook samen met Stan en Noemi, die dan ook vrijwilligers bij ons zijn. Stan ook voor een deel collega nu. Zijn we met de gemeente in gesprek gegaan van daar ligt een kans. Maar de kans dat het slaagt is hoger als jullie ook wat bijleggen.
2: Ja.
0: En daar stond de gemeente voor open?
1: Okay. Ja, daar stonden ze voor open.
3: Ja, maar dat is zeg maar hoe we die input eigenlijk hebben opgehaald. Dat was best wel een mooie weg geweest. Natuurlijk, we hebben volgens mij is dat letterlijk mijn eerste dag stage van dit schooljaar. Hebben we eigenlijk de opnames gemaakt voor die we uiteindelijk hebben gebruikt voor de VR-ervaring. Zijn we daarmee naar de vergadering van jeugdgemeenteraad gegaan. Waar de burgemeester van Stormbrugge ook bij zat. Suzanne, even haar achternaam kwijt. Maar in ieder geval Otters, de burgemeester. Suzanne Otters, die was daar ook bij. En hebben we eigenlijk zodoende aan alle leden van de jeugdgemeenteraad hebben we die VR-ervaring laten zien. Net zo goed wat we net ook al vertelden over dat soort prikbord met al die
4: post-its.
3: Post-its, exact, was even het woord kwijt. Die post-its. Het konden eigenlijk kinderen van de leeftijd van, ik meen, 8 tot, was het 18 jaar? Zoiets.
2: Ja, het begon volgens mij vanaf groep 7.
4: Groep 7, 8 zetten die jeugdgemeente. Groep 7, 8. Dus elke school heeft iemand van groep 7 en groep 8 die de raad vertegenwoordigt.
2: Er zijn uiteindelijk echt nog best wel veel mensen van groep 7, groep 8 gekomen, ja.
3: Ja, maar zeker. Ik meen ook van de jonge mantelzorgersgroep. Daar zitten ook jongere kinderen tussen. Die zijn eigenlijk al vanaf 8 jaar, denk ik. Die hebben ook een input bijgedragen.
2: Ja.
3: Ze doen daar best wel een redelijk grote leeftijdsspan input op kunnen halen. Zodoende hebben we dat allemaal naar de gemeente, naar het leefbaarheidsfonds hebben we dat op.
4: Dus van de basisschool jeugd, maar ook van jongeren die van 13 tot en met 23, die bij ons meer rond de avonden over de vloer komen.
3: Exact.
2: Ja, je merkt daar toch best wel veel verschil tussen inderdaad de leeftijdsgroep en wat hun verwachten, wat hun ideeën zijn op het jongerencentrum. Want inderdaad, de oudere kinderen merken minder snel dingen op van ook een popcornmachine of slushpuppy. Ja, dat is leuk voor de kleintjes, maar dat merk je minder snel bij de grote op.
4: Ja.
2: De grote zijn meer bezig met de indeling van de ruimte en alles en dat soort dingen. Een beetje om het echt gezellig te maken dat er ook meer mensen langskomen.
4: Precies.
3: Maar we hebben ook het voordeel dat eigenlijk het nieuwe jongerencentrum, want we zitten in 1 augustus zitten we daar een jaar, meen ik. Door het nieuwe jongerencentrum kunnen we eigenlijk een veel bredere leeftijdscategorie aanspreken. Ja. Met allerlei
2: Het is ook wel een stuk groter hier, hoor.
3: Het is enorm groot.
2: Ja.
3: Dus we kunnen heel veel kanten op daarmee. Daar zijn we heel erg blij mee, natuurlijk.
0: Maar als de nieuwe Braakland klaar is, verhuizen jullie dan terug of blijven jullie in het Vestakteater?
3: Dat is een hele goede vraag. En dat is nog even.
4: Nou, kijk, in principe wordt Braakland wordt eind 28 is de geschatte opleverdatum. Nou ja, goed, ik ga nergens vanuit. Voor hetzelfde geld loopt het gewoon zoals de planning. Maar ik heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat een bouwplanning in de afgelopen jaren in mijn omgeving echt gehaald is.
0: Nou, het gebouw staat nog, dus ik vrees er niet ook.
2: Nee, maar volgens mij wordt dit gebouw ook afgebroken.
3: Ja, dat is sowieso.
2: Ik dacht dat dit gebouw in ieder geval afgebroken werd.
0: Nu staat het nog.
2: Ja,
0: de oude Braakland bedoel ik dan.
2: Ja, maar sowieso, het gebouw is ook verouderd en zo. En als je kijkt naar de bar en alles op, en ik denk dat ze daar gewoon niet heel veel meer mee kunnen doen. Dus dat ze daar gewoon uiteindelijk
4: het wordt gesloopt,
3: Het wordt gesloopt, ja. Dat klopt.
2: Ik dacht wel dat het in de planning stond, ja.
4: Ja, ja. Dat klopt. Dat klopt. Dus wij zijn ook, kijk, er komt ook net iets groter qua ruimte, qua oppervlakte terug voor een jongerencentrum. Dus daar gaat ook wel helpen. Maar we hebben toen we in gesprek waren met de wethouder en beleidsmedewerker, hebben we ook wel gevraagd van, goh, eigenlijk zolang dit pand nog niet tegen de vlakte gaat, ja, al zouden we bewijzen van 2 locaties hebben, als dat zou kunnen. En dat zou natuurlijk denk ik wel, ik denk dat het maatschappelijk heel veel zou kunnen opleveren. En daar zijn we over in gesprek. Ja, we kunnen nergens vanuit gaan, maar dat is wel. Dat nemen ze mee.
3: Het is ook wel heel fijn dat het Zonnebreugel is. Eigenlijk voor, in ieder geval voor Brabantse begrippen, best wel behoorlijk kleine gemeente. Dus ik denk dat je daarin ook wel meer kant op kan, omdat die lijntjes te korter zijn. Als je bij wijze van Zonnebreugel bij gemeente Eindhoven wordt, ik denk dat die lijnen dan veel en veel langer waren geweest. Dus wel fijn dat het een vrij kleinschalige gemeente is. Heel veel mensen hebben iets voor elkaar over. Heel veel komt al.
0: Het is
3: al
0: voort. Dorps.
3: Ja, het is een enorm dorps. Dus heel veel initiatieven die komen ook voort vanuit ondernemers. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, in de zomerse festiviteiten die hier op het plein zijn. In de wintertijd met de ijsbaan. Remember September, Konings. Dat is heel fijn dat dat allemaal realiseerbaar is in een hele kleine gemeente, omdat al die lijntjes zo kort zijn. Dus het sociale netwerk is ook vrij sterk aanwezig.
4: Hey, maar goed, hè, dat is natuurlijk een beetje het hele bestuurlijke en dat soort dingen. Weet je, bijvoorbeeld, Kiani die heeft met de verf. Kwasten en rollers in zijn hand gestaan afgelopen vrijdag nog. Wat is nou een beetje jouw beleving bij dat het allemaal gelukt is, dat we eigenlijk gewoon een mooi bedrag hebben gekregen en dat we nou de boel gewoon kunnen opknappen en nicer kunnen maken? Wat vind jij daarvan?
5: Ik vind het wel heel mooi dat het kan gebeuren. Alleen het heeft gewoon heel veel tijd nodig.
4: Ja.
5: En die tijd spendeer ik wel gewoon liever om plezier te maken in het jongerencentrum in plaats van te renoveren.
4: Ja, dat snap ik. Ik vind ook dat we daar niet te lang moeten doen. Daarom moeten we daar
3: Het hoeft ook niet te perfect te zijn. Het blijft een jongerencentrum. Het is niet, het hoeft geen opgeleverde nieuwbouwwoning te worden, bij wijze van spreken. Nee. Moet wel een beetje netjes en verantwoord.
2: Maar je kan op zich inderdaad wel nadenken van hoe kan je het wel willen, inderdaad, met kleuren en zo wat we nu doen. Dat kan wel. Precies. Dat is kleinschalig.
3: Het hoeft niet perfect. Het is dat is allemaal
2: nee. Ja, dit is echt heel kleinschalig inderdaad. Van het beginstand een beetje kijken met kleuren doen al heel veel wonderen natuurlijk.
4: Eigenlijk, het is een paar muren schilderen.
2: Ja.
4: Een paar kasten in elkaar zetten.
2: Ja, dat gaat nog een leuk project worden. Ik ben heel benieuwd hoe we die kasten in elkaar gaan zetten. Ik heb de ervaring dat als kasten in elkaar gezet worden, dat je dan familieruzies begint.
0: Oh, ja. dat nooit. Ik heb altijd succes gehad.
2: Nou, dat is goede relatietherapie als je kasten in elkaar wil zetten. Dus,
0: dat klopt.
4: Je gaat het gezin, denk ik.
6: We hebben zo'n nachtkastje een tijdje geleden in elkaar gezet. Ik was een beetje klaar met hem aan de hand.
2: Ja, dat snap ik op zich ook wel.
0: Maar je bent er nog.
6: Nog wel.
0: Nee, ja. Precies. Ik heb eigenlijk nooit slechte ervaringen gehad met een IKEA-kast bouwen. Dus als jullie nog kastbouwers nodig hebben.
2: Ik ben down.
0: Ja, zeker.
2: Mijn moeder werkt bij de IKEA, dus ik ken alle handleidingen uit mijn hoofd.
0: ook alle namen?
2: Ja, grotendeels. Ik ken genoeg namen van de IKEA uit mijn hoofd, hoor. Dat maakt mij niet uit. Ja, mijn moeder die kan ook echt niet normaal een kamer inkomen en zegt, dat is die IKEA-stoel. Ik zo, cool. Ze is in het restaurant ook aan het zoeken naar IKEA-producten. Dus,
6: oh, heerlijk.
2: Ja, dat is echt top.
6: Ik heb ooit een bureau van elkaar moeten zetten. En aan de rand was ik echt klaar mee.
2: Mijn moeder heeft een foto van mijn kamer in de IKEA-groepsapp gezet. En mensen dachten, is dit een showroom? Nee, het is geen showroom.
0: Ik moest last voor mijn moeder een vitrinekast in elkaar zetten. Maar die handleiding is zo vaag. Er waren zwarte schroefjes, zilveren schroefjes, dezelfde vorm. Vier pootjes, allemaal medio dezelfde vorm. Maar er zat een millimeter verschil in waar dat gat zat. Dus de ene pootjes moesten voor, de andere achter. De schroefjes had ik er verkeerd in gedaan. Dus ik dacht van, ik kom twee schroefjes tekort. Nee, ik had de zwarte moeten gebruiken, sukkel. Ja, ik had de zwarte schroefjes moeten gebruiken, niet de zilveren. Ja. Maar uiteindelijk, de kast staat, hij is prachtig. Mijn moeder weigert dat ene stickertje eraf te halen. Hij is nog niet uit elkaar gevallen. Wat mij wel stoort, is dat mijn moeder weigert een sticker van de achterste glasplaat af te halen. Dat zegt breekbaar.
2: Dat is gewoon pijnlijk. Nee, maar het is een glazen kast.
0: Het is alsof je hem hebt gekocht in de winkel. Het etiket hangt er nog op.
2: Oké. Ja, maar we dwalen wel een beetje af nu.
0: Ja, sorry.
2: Ik was even iets enthousiast.
0: IKEA roept emoties bij me op.
2: Ja. Nee, we hebben het door.
4: Misschien is het een idee om even op de muziek over te gaan.
0: Ja, en, even een adempauze.
4: Ja, precies.
0: Ja, precies.
4: Komen we zo terug.
0: Helemaal goed.
7: Penso con sueño para

0: foutief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking. Dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op en hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur.
6: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Zon en Breugel. Welkom bij een nieuwe uitzending van O Zit Dat Zo, met presentatie deze week door Lucie van der Wier en Han Muller.
7: Ja, wat gaan we allemaal doen? Het is een beetje een lastige uitzending deze keer. We hebben natuurlijk afgelopen weekend gehoord over het overlijden van Jan Achterribbe, onze mede-presentator. We hebben daar al aandacht aan besteed. En om 9:00 zullen we dan ook uitzenden het interview, of het gesprek moet ik eigenlijk zeggen, wat Mario Smulders en Lisbeth van Habert met haar hadden. En dat geeft ook een goed beeld van Jan. Maar we hebben natuurlijk het eerste uur te vullen. En dat doen we om... hij zit inmiddels al aan de tafel, Arjan Swinkels van De Stoerderij. Naar zijn groenzoekerij, zou ik zeggen. Daarna komt Els van Dieten. Die vertelt iets meer over de zorgmarkt op 27 mei. Dan komt Helge Helders. Ze is de nieuwe voorzitter van Stichting de Seniorenraad. Die stichting. En als laatste gaan we toch weer eens sportief eindigen. Want we hebben Willem Wijfelaars die ons alles komt vertellen over het basketbal in Zon en Breugel. En ik zou zeggen, Luus, go your gang.
8: I go my gang. Goedenavond, Arjan. Welkom. We zeggen Arjan, het is niet de eerste keer dat je bij ons bent. We willen het met jou even hebben over de aankoop van je weiland. Leg uit, wat is de bedoeling? Wij vonden het echt een ontzettend leuk initiatief. Dus we wilden er graag even aandacht aan besteden. Ja. Dus vertel, wat is de bedoeling? En leg even uit waar jij van bent. Wat is jouw bedrijf?
9: Ik ben Arjan Swinkels en ik ben van de stoerderij, de Waterbuffels in Breugel, Son en Breugel. En we hebben ze op verschillende plekken lopen, onze buffels in Son en Breugel. Maar misschien wel de bekendste plek voor menig dorpsgenoot is langs de Dommel. Op dat uitzichtpunt aan de Planetenlaan.
8: Ja, vanaf de brug, hè, kun je
9: vanaf
8: het goed
9: de brug,
8: zien.
9: Ja. En dan aan de linkerkant. Ja. Daar staan eigenlijk vanaf de vroege lente tot de late herfst staan onze waterbuffels.
8: En, maar dat is dus niet jouw weiland waar ze staan?
9: Nog
8: of wel?
9: Nog niet.
8: Maar ze staan er wel. Hoe heb je dat geregeld dan?
9: Nou, die grond die is van de provincie Noord-Brabant.
8: Ja.
9: En de provincie heeft heel veel gronden in Noord-Brabant. En zij verpachten die aan boeren. En dan kun je gewoon bieden. En dan betaal je een pachtprijs. En nou, ooit ben ik daarvoor gaan bieden. En mocht ik het weiland voor een jaar pachten.
8: Ja.
9: En toen kwamen ook onze buffels daar voor de eerste keer. Dat is volgens mij 2017, 2016 geweest al. En toen las ik ineens dat de provincie een soort van prijsvraag had uitgeschreven voor een stuk of 10 weilanden in Noord-Brabant, waarbij een agrariër een plan mocht schrijven waarbij natuurontwikkeling en ook het verdienmodel van de boer goed uitkomt. En heb ik toen gedaan.
8: En voorop staat.
9: Ja, het is echt een combinatie van natuur en een verdienmodel voor de boer.
8: Ja, precies.
9: En ik heb daar toen een plan voor geschreven. En onderdeel van dat plan was een natuurbeheerplan. En ook je moest ook een bedrijfseconomische paragraaf hebben. En je mocht een bod doen. Want prijs telde niet mee. Het is vaak zo bij alles natuurlijk. De hoogste bieder die heeft het. Maar prijs was maar voor 20% belangrijk.
8: Want waar hebben ze naar gekeken? Of jij duurzaam bent? Of je aandacht had voor biodiversiteit? Ja, dat soort dingen.
9: Het gaat eigenlijk allemaal om biodiversiteit.
8: Mm-hmm.
9: Ja, dat is toch wel het allerbelangrijkste. En dat kun je doen door bijvoorbeeld later te maaien. Hè. Als je het gras gelijk in april gaat maaien, dan maai je alles weg voor de andere beestjes. Mm-hmm. En door bewijding krijg je weer juist een hele andere dynamiek. Dan krijg je het is helemaal anders eigenlijk. En blijkbaar heb ik een heel goed plan geschreven. Want ik ben destijds winnaar geworden.
8: Mm-hmm. En dat hield in dat je de weidegrond mocht hebben?
9: Nou, mijn bod was dat ik het wilde kopen.
8: TZT, niet meteen.
9: Nee, direct. Dus 2018 is dat geweest al.
8: Ja.
9: Een hele poos geleden. En toen heb ik een gunningsbrief gekregen en ben op de koffie gegaan in dat hoge gebouw in Den Bosch. En slagroomtaart en zo, je weet het wel.
8: Leuke mensen.
9: Hartstikke leuke mensen.
8: Heel gastvrij.
9: Alleen, dan merk je dat het gebouw hoog is, maar de stapel is ook hoog.
8: Hmm.
9: Want uiteindelijk moet dat natuurlijk, als je het koopt, dan moet het via een notaris. Hmm. En ik denk dat ze ze liepen achter. Dus het is op een stapel beland. En toen heb ik wel gelijk gezegd, ik wil daar wel gelijk eigenlijk gebruik van gaan maken. Want ja, ik had het toch gewonnen. En dat was prima, dat mocht. En ik mocht het gewoon gebruiken om niet. Dus gedaan. En eigenlijk vanaf 2018 lopen ze daar ieder jaar. En is het gewoon een vast onderdeel geworden van het landschapsaangezicht van de Dommel in Son en Breugel.
7: Want je hebt alles bij elkaar, 100 waterbuffels rondlopen.
9: Ik heb er nogal wat, dus ik heb ook wel wat ruimte nodig. Dus ik was heel blij met dat stukje. Het is 4 hectare. En toen heb ik nog eens een keer een jaar later een keer een mailtje gestuurd van, goh, zullen we het afronden? Maar de stapel was nog steeds best wel hoog. En uiteindelijk, vorig jaar, toen kreeg ik een telefoontje dat ze het af wilden ronden. Dus zijn we nog een keertje samen gaan kijken. En ook kijken of die natuurdoelstellingen die ik in mijn plannen geschreven had, of die ook aardig uitkwamen. En wat er onder andere in uitkwam was, midden in dat weiland, daar zit een meertje. Een oude dode arm die afgesloten is. Dat is gewoon een diepe plas. En onderdeel van mijn plan was om daar zowel natuurontwikkeling te krijgen als ook van die waterbuffels die in het water liggen. En ze poepen er ook in.
8: Dus dat mocht niet?
9: Nou ja, uiteindelijk krijg je dan, jullie krijg je ook blauwalg erin. En dat komt ook door die vermesting. En er was geen riet te vinden. En er is niet heel uitvoerig onderzoek naar gedaan. Maar ja, het was niet eigenlijk zoals een pool beheerd moet worden vanuit de natuurwaarde bekeken. Dus toen hebben we ook de pool afgesloten. En nu inmiddels is het echt wel veranderd.
8: Maar ja, goed, die waterbuffels blijven poepen van jou.
9: Ja, maar die poepen nu gewoon op het gras. En achter in het weiland, helemaal tegen de achterkant, tegen de Dommelaan, daar heb ik een nieuw poeltje laten graven, veel kleiner. En die vul ik nu met water voor de warme dagen. Dus ze kunnen nog steeds wel in bad. Alleen niet meer in dat grote, mooie zwembad wat er midden in de weiland.
8: Maar goed, nou ben je al een aantal jaren bezig. Heb je nou gemerkt dat je veel meer bloemen krijgt, veel meer insecten krijgt,
9: ja,
8: door de manier waarop jij nou werkt?
9: Toen ik daar voor de eerste keer kwam, toen werd dat door een boer gebruikt die drijfmest uitreed. En maaien, 4-5 keer per jaar maaien. En dat is de manier om gewoon productief grasland te hebben. En dan krijg je alleen maar gras, dat raaigras. Het grasveld, zeggen ze ook wel eens tegenwoordig. En het is natuurlijk super vruchtbare grond zo langs het Dommel. Want vanuit het verleden, door die overstromingen, het is super goede grond eigenlijk. En sinds dat ik erop zit met die buffels, zie je het, als je het vanuit een boerenperspectief kijkt, zie je het achteruit kachelen. Want er komen allerlei andere plantjes. Ook wel grassen, maar gewoon grassen die, waarbij je eigenlijk kunt zien van, ja, er wordt geen mest meer uitgereden. Behalve dan onze buffels die daar poepen en plassen natuurlijk. Mm-hmm. Alleen, het wordt wel verschraald. En dat was ook de bedoeling, want je wilt juist biodiversiteit. Je wilt in plaats van één grassoort, wil je 20 verschillende grasjes hebben.
8: En jij ziet dat ontstaan nu?
9: Ja. En ik zie nu dat in het begin kon ik er ook meer buffels neerzetten dan nu. Want er groeit gewoon minder. En dat is eigenlijk ook gewoon helemaal de bedoeling van het hele gebeuren.
8: Goed, maar nu ben je op het punt gekomen dat je dit stuk grond, dat weiland van ruim 4 hectare, kunt kopen.
9: Ja, destijds had ik geld gereserveerd voor de aankoop.
8: Ja. Ja.
9: Toen beland ik op de stapel en toen ben ik ook maar gewoon gaan investeren in andere dingen. En je weet hoe dat dan. Ja. Dus toen zijn ze komen kijken. Toen zeiden ze, dan zullen we het volgende week dan via de notaris doen. Ik zeg, wow.
8: Jij schrok.
9: Ja. Dus toen hebben we de afspraak gemaakt van, geef me even een jaartje om te sparen. En dat hebben we gedaan. En ik heb in het verleden wel eens vaker want ik heb nu eigenlijk een actie gedaan waarbij ik eigenlijk mensen vraag om ook mee te helpen dat wij het kunnen kopen. En ik denk, ik zou het wel kunnen betalen vanuit de cashflow, om maar even heel zakelijk te zeggen, maar dan kijk je wel erg diep in een.
7: Komt de bodem in zicht.
9: Komt de bodem in zicht. Dus ik denk, als ik nou eens gewoon een actie doe. En
8: een soort crowdfunding bedoel jij?
9: Ja, zeg gewoon crowdfunding. En waarbij ik mensen vraag om geld te geven. En dan in ruil daarvoor krijgen ze een strippenkaart bij ons. Bij ons winkeltje, bij de boerderij. En dan kunnen ze vanaf 1 september, als het is gepasseerd bij de notaris. Dus dan heb ik betaald. Dan kunnen ze bij ons producten van onze boerderij komen afhalen. En dan hebben de mensen, we hebben het vaker gedaan, we hebben mensen bij die komen dan voor 1 pot yoghurt. Maar ik heb ook wel dan op bij die vorige actie op dag 2 van dat we hadden een mailtje hadden van, u mag komen. Dan komt iemand en die doet gewoon, die neemt de boodschappentas mee en die neemt voor 100 euro mee. Dus dat mag.
8: Ja, precies. Stel dat ik 100 euro sponsor.
9: Ja.
8: Dan mag ik dus voor 100 euro bij jou komen kopen daarna. Ja, dat is de bedoeling.
9: Maar dus pas vanaf 1 september.
8: Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoe ver ben je nu met deze actie?
9: Nou, het gaat eigenlijk supergoed.
8: Ja.
9: Ja, want ik heb.
8: Want hoeveel heb je nodig?
7: Een hele impertinente vraag.
9: Nee hoor.
8: Nee.
9: Nou, maar dat zal uiteindelijk vast ook wel kadastraal of zo.
8: Nee,
9: want ik heb het op een gegeven moment ook, wat ik bedacht had, heb ik aan mensen laten lezen. En iedereen die vraagt dan, hoeveel kost het? Iedereen wil dat toch.
8: Ja,
9: als je daar een beetje vaag over blijft, dan werkt dat.
8: Dan
9: werkt dat misschien wel eerder tegen, inderdaad.
8: Ja.
9: Het is 42.800 zoveel euro is het. Dus dan noem ik een kleine 43.000 euro. En nou, een uurtje geleden zat ik nog in de mail te kijken. En dan, ik denk dat we nu op 37.000 euro zitten.
8: Oh. Zo.
9: Dus dat is
8: fijn. En je hebt tijd tot 1 september.
9: Ja, maar ik ga er eigenlijk vanuit, zeker na vanavond, dat het vol zit.
8: Storm loopt. Ja, ik hoop het voor je, want het is natuurlijk superleuk. Ja. Maar je moet nog eens eventjes vertellen voor de mensen die dat niet weten. Je had het net over jouw winkeltje. Mm-hmm. Want jullie hebben ook bijzonder lekkere mozzarella, mm-hmm, hè, van die buffels.
9: Ja. Ja.
8: En wat verkopen jullie nog meer? Een ijs, kan ik me herinneren?
9: Ja, precies. Ja, wij melken de buffels 2 keer per dag. Dus dat zijn eigenlijk de buffels die bij de boerderij blijven. Dus niet van de planetenlaan dat we ze dan over de straat naar huis halen om daar in de melkstal te stoppen. Dat zijn die beesten die bij ons achter de boerderij leven. Die melken 2 keer per dag. En die melk verwerken we eigenlijk volledig zelf. We hebben een ruimte, een zuivelkeet waar we onze eigen producten maken. En de mozzarella, de buffelmozzarella, is natuurlijk het beroemdste product van de buffels. Dus die maken we zelf. Daarnaast maken we al heel wat jaren yoghurt van onze buffelmelk. We verkopen gewoon de melk. Die doen we pasteuriseren en in een mooi flesje verkopen. En we hebben paneerkaas, Indiase paneerkaas. Dat is een soort grillkaas uit de Indiase
8: keuken. Dat heb je een keer verteld, ja.
9: En we maken roomboter en vanillevla en roomijs. Dus we hebben best wel veel verschillende producten aan de melkproductenkant. En daarnaast, er worden bij ons kalfjes geboren. En we hebben er 100 en ik vind 100 eigenlijk wel genoeg. Qua aantallen beesten. Dus waar er kalfjes worden geboren aan de onderkant, moeten er aan de bovenkant ook af en toe buffels verdwijnen. Nou, niet verdwijnen.
7: Ja, dan neem je afscheid van.
9: Sorry.
8: Vind je dat niet moeilijk?
9: Ja, dat vind ik wel het minst leuke aan het vak. Want
8: hoe oud worden ze dan gemiddeld?
9: Gemiddeld 2 jaar oud. Ja.
7: Dus
9: en dat is... Sorry?
7: Best jong.
9: Ja, maar als je kijkt dat een rund 20 kan worden, dan zijn het nog op zijn pubers. Zijn het. Ja, het zijn pubers.
7: Ja. Ja.
9: Maar kijk, er zit ook wel een beetje een dingetje bij. Kijk, stieren. Een stier van 2 jaar oud, die begint net te snappen waar Abraham de mosterd haalt. En daar nu langs de planeet, of aan de planeet, daar lopen nu 9 stieren. En die zijn af en toe aan het kwallenballen. Er zijn niet veel stieren die buiten lopen zomaar, hoor. Want En als ik die groep nog een jaar ouder zou laten worden. En dan is het vooral, dan zijn het 9 testosteronbonken. En dat is net
8: dat wil je niet hebben.
9: Nou ja, dus dat is niet fijn. Dus je moet
8: maar
9: al,
8: wat
9: je
8: doe
9: moet,
8: je met die? Ja, die
9: gaan naar de slager. Ja.
8: Oh, ja.
9: Wij laten ze in bij een heel klein slagertje in Elsendorp, bij achter Gemert, laten we ze slachten. In tweetallen, dus ze hebben altijd een beetje steun aan elkaar als ze gaan. En het vlees komt terug en dat verkopen we ook zelf. Dus we hebben eigenlijk zijn de melk en het vlees is bij ons 50-50 verdeeld. Dus we doen eigenlijk helemaal beide.
8: Ben je tevreden over de manier waarop het loopt met jouw bedrijf? Want we hebben jou in het verleden ook gesproken toen je er net goed en wel aan het beginnen was daarmee.
9: Ja. Ja, het is wonderbaarlijk, maar ik doe het nu voor 16e jaar en we gaan maar door. En het is wel moeilijk, want die buffels die zijn eigenlijk veel minder productief dan de gemiddelde koe, om ze het maar even met de koeien te vergelijken. Dus al onze producten zijn gewoon een slag duurder dan wat men in de supermarkt vindt. En ik merk dat wij vooral de liefhebbers aantrekken onder de klandizie. Maar ook wel veel, laten we zeggen, gewone mensen die dan zeggen van vrienden komen eten of de buurvrouw komt op de koffie voor speciale gelegenheden.
7: Ja.
9: En die rol die heeft de buffel gewoon in de Nederlandse veehouderij. En dat vind ik prima, daar kan ik mee leven. We hebben ook wel steeds meer mensen die hebben bijvoorbeeld een koemelkallergie. En dan is die buffelmelk is wel een alternatief. En dat is, ik ben dol op kinderen met koemelkallergie, zeg ik altijd. Maar dat is met een knipoog natuurlijk. Maar, er is toch wel veel vraag naar. En niet alleen uit het dorp, hoor.
8: Heb je vaste klanten, denk ik. Inmiddels een hele grote klantenkring
9: ik heb wel eens de vraag gehad van zo'n adviseur. Hoeveel klanten heb je? Je hebt geen idee. Maar... Kijk, ik had het net over die 37.000 euro. En dat is niet dat er één iemand bij is die voor 10.000 euro sponsort. Het zijn bijna allemaal mensen met 100 euro. Dus dan zit je toch op de 300, ja, in ieder geval ruim 300 mensen die hier aan meedoen. En dat is keiveel.
7: Dat is
8: hartstikke veel.
9: En het scheelt natuurlijk ook wel weer een beetje. 100 euro is nu wat minder waard dan 5 jaar geleden. Hè? Ik bedoel, als je een keer boodschappen gaat doen, je zit zo aan 100 euro. Ja. De 100 euro stelt eigenlijk niks meer voor, om maar even heel oneerbiedig te zeggen.
7: Je kar is maar half vol, hoor.
9: Ja, de kar is maar half vol. Nee, en dan zijn er ook nog wel een hoop mensen bij die lezen het dan denken van, nou, het is een aardige kerel, maar we gaan wel eens een keertje heen als we een biefstukje zoeken of als we aan de mozzarella gaan, als we pizza gaan maken. Dus ik denk inderdaad wel dat we, als het op gaat tellen, dat we toch wel een man of 1000 hebben als klant. En ook een hoop excursies. We hebben ook bedrijven die bij ons komen voor een
8: rondleidingen.
9: Bedrijf, voor rondleidingen.
8: Wat een bedrijvenuitje zelfs.
9: Ja. En volgende week komt de gemeente nog, die hebben een teamuitje. Dus maar ook gewoon bedrijven, echt ook agrarische bedrijven, van alles.
8: Omdat ze willen weten hoe jij dat doet. En
9: ik heb zelfs een vrijgezellig feestje uit Duitsland gehad.
8: Je meent het.
9: Ja, jongen, dus die
8: kwamen in lederhozen zeker?
9: Nee, ja, die jongen in een konijnenpak en dan op de bierfiets door Breugel heen. Ja, het was. Dus er komt van alles op ons pad. En we pakken alles aan wat we tegenkomen. En die combinatie van alles maakt het gewoon een heel dynamisch geheel. En ondanks dus dat we toch wel een beetje in het hogere segment zitten, gaat het goed. En ik ben er inmiddels wel achter, je wordt hier niet rijk van dit. Als je het puur moet hebben van de producten, want het kost ook allemaal superveel. En
8: maar je kunt er wel van leven.
9: Ja, we kunnen er van leven. We hebben 2 kindjes en het gaat eigenlijk allemaal goed. Ik hoor wel eens van, hè, dat die boeren allemaal, die wonen allemaal zo vrij en die stikken in het geld, die boeren van Boer zoekt vrouw. Maar
8: jij bent geen boer zoekt vrouw. Je hoort niet tot die categorie.
9: Nee, maar als je het puur. Maar dat is natuurlijk van oudsher ook zo. Een boer die koeienmelk, die wordt niet rijk van die melk. Maar als je grond hebt in de familie, ja. dat is hetgene waardoor de kapitaal ontstaat. Mm-hmm. En wij hebben helemaal geen grond in eigendom. Nog wel van de familie, maar dat is niet. Van ons. En nu hebben we dus straks. Hebben we, ja,
8: ik heb 4 hectare.
9: Ja, 4 hectare. En het is wel natuurgrond met veel beperkingen. Maar ja, de komende. Ja, laten we zeggen, voor de eeuwigheid zijn de buffels nu aan Sonnenbreugel verbonden.
8: Oké.
7: Okay. Je hebt nog 3 maanden om 6000 euro bij elkaar te sparen.
9: Ja.
7: Daar zitten ook alle kosten van de notaris en dergelijke in, of komen die er nog bij? Of is dat.
9: Je stelt veel te goede vragen. Weet ik niet precies.
7: Oké, maar dat betekent eigenlijk dat je zegt van, nou, roep eens eventjes naar al die 17.000 inwoners van Sonnenbreugel en verre omstreken. Hoe kunnen ze jou blij maken?
9: Ze kunnen mij blij maken om de mooiste Sonnenbreugel krant van vorige week erbij te pakken. Want dan kunnen ze het hele verhaal nog eens lezen. Mm. En wij hebben op onze website een speciale pagina gemaakt met de info en ook met de mogelijkheid om je aan te melden. Dat is de www.destoerderij.nl/grondkopen.
7: Oké. Okay.
9: En daar kunnen mensen zich aanmelden. En we zijn super blij en dankbaar als mensen dat willen doen.
8: Dus bij deze de oproep dat mensen jou kunnen sponsoren. En dan moeten ze inderdaad nog maar even in de mooie Sonnenbreugel. Want ik zie daar ook een
9: QR-code zit erbij.
8: Een QR-code, ja, die kunnen ze en dan kunnen ze
9: jou. Adrie denkt aan alles. Dat is ongelooflijk.
8: Ja, goed zo. Ja, hartstikke fijn. Nou, wij horen wel van jou tegen die tijd na 1 september of het gelukt is.
9: Precies.
8: Dat zouden wij wel graag willen weten. Ja. En we wensen je heel veel succes.
9: Dank je wel.
8: Want het is een supergoed initiatief, toch?
9: Ja.
8: Oké, dank voor je komst.
9: Dank je wel.

0: Ja, de Beatles, ja. Gisteren waren ze weer op de radio, onze mannen. Bij ons zit Els van Dieten. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: En wij willen het met jou hebben over de zorgmarkt op 27 mei. En je doet dat vanuit de Stichting Zorgzaam, klopt dat?
1: Ja, in samenwerking met de Geheugenhuis van de bibliotheek en met de Archipel en met de LEF-groep werken we eigenlijk samen om bepaalde activiteiten voor het voetlicht te brengen. En nu hebben we een zorgmarkt.
0: En wat mogen we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, ik ben me er nu ook meer in verdiepen hoe dat precies zit. En het is best ingewikkeld, eerlijk gezegd. Want zorg, daar had ik vandaag een gesprek over bij het CMD. En die meneer zei van, ja, maar zorg, dat is hulp bij wassen, douchen, aankleden en medicatie. Alles wat rondom of aan het lijf zit, dat valt binnen de zorgverzekering. Daar hebben wij niks mee te maken.
2: Dus alleen het lijf, zeg maar.
1: Ja, alles wat rondom het lijf zit.
2: Ja, precies, ja.
1: En, maar verzorging, denk eventjes aan dagbesteding en allerlei andere dingen. Dat valt eigenlijk wel weer bij het CMD in het kader van de WMO of de WLZ.
2: Oké, lekker ingewikkeld.
1: Dat vond ik ook.
0: De WLZ is de wet langdurige zorg.
1: Wet langdurige zorg en de WMO is de wet maatschappelijke ondersteuning.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar ik heb begrepen, u zit in de stichting Zorgzaam.
1: Ja.
2: En die Zorgzaam is ook ontstaan uit een fusie.
1: Ja.
2: En wie zaten daar eerst dan bij?
1: Het is ontstaan uit een fusie tussen drie organisaties. Het Chronisch Zieke en Gehandicapte Platform. Dat is in de tijd door Jan de Lange opgericht. En de stichting Belangenbehartiging Mantelzorg, die is opgericht door Dirk Grevink. En de werkgroep Dementievriendelijk. En dat waren twee stichtingen en een werkgroep. En die hebben eigenlijk allemaal een gemeenschappelijk doel. In die zin.
2: Dus je had eigenlijk een beetje veel overlap?
1: Ja. Kijk, iedereen die chronische ziekte heeft of een beperking, ja, die heeft hopelijk een mantelzorger naast zich. En ook mensen met dementie hebben ook hopelijk een mantelzorger naast zich. En je wil eigenlijk voor alle groepen iets betekenen. En er zit meer overlap dan dat er verschil zit, dat klopt.
2: Nou ja.
1: En vandaar dus, het was moeilijk om bestuursleden te vinden, mensen die weer mee wilden doen. Dus vandaar dat we gefuseerd zijn.
2: Ja, en u bent lid.
1: Ik ben lid, ja.
2: Van Zorgzaam.
1: Ja.
2: Maar wat Han zei, even terug naar 27 mei. Ik las, er zijn dan veel zorgaanbieders.
1: Ja.
2: Is het alleen bedoeld voor zorgaanbieders?
1: Nee, het is juist bedoeld voor alle inwoners van Zon en Breugel. Die dus behoefte hebben aan meer informatie. Je ziet wel eens een keer op de televisie zo'n spotje van zo'n dochter die het huis uitgaat en helemaal happy is, omdat de moeder goed wordt opgevangen door een professional. En buiten de reguliere dagbesteding, zoals noem eventjes Grote Hout, De Vrijheid of dagbesteding bij de Archipel, bestaat er ook nog een heel ander soort circuit wat ook meer aan huis wat verlichting kan geven.
2: Dus mensen, maar dan hebt u vrijwilligers nodig, denk ik, die daar aan huis gaan. Of zijn dat professionals?
1: Er zijn twee groepen. Er is een groep professionals, een vrij grote groep. En er zijn ook vrijwilligers die dat doen. En beide soorten komen op de zorgmarkt aan bod.
2: En u als Stichting Zorgzaam coördineert dat?
1: Ja, samen met de LEF-groep, die in dit geval de mantelzorgconsulent, die is vrij stevig aan de weg timmerde in dit stukje. En de bibliotheek.
2: Ja, precies. Wordt er veel beroep gedaan op u?
1: Wij zijn op dit moment iets meer belangenbehartiger en organisatie dan dat er echt een beroep wordt opgedaan op ons. Want wij hebben eigenlijk geen echte grote pool van vrijwilligers.
2: Dus dat is best wel zwaar, denk ik. Of zegt u dat valt wel mee?
1: Dat valt wel mee, ja.
2: Ja, precies. En wat kunnen mensen verwachten die middag? Dus ze krijgen informatie.
1: Ja.
2: En die bestaat uit van u kunt daar en daar terecht met die en die vraag? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Er komt een korte presentatie. En daarna mogen alle aanwezigen, alle zorgaanbieders als het ware, die mogen zich kort presenteren. En dan gaat het vooral over... Het zijn allemaal mensen die werkzaam zijn in Zon en Breugel. In deze regio dus. En ze mogen zich kort presenteren. En dan gaat het erover waar is hun dienstverlening uniek in. En, maar ook wat kost het. Want dat zijn natuurlijk wel belangrijke aspecten.
2: Want er hangt bij sommige zaken een prijskaartje aan.
1: Ja. Ja.
2: Zoals?
1: Ik noem even een hele bekende, Saar aan huis. Daar heeft iedereen wel een keer van gehoord.
2: Nee, ik niet.
1: Oké.
2: Wat is dat?
1: Saar aan huis, die hebben professionals, tussen aanhalingstekens. Want ze geven geen, niemand levert medische zorg. Het gaat vaak over aanwezigheid. Het gaat over boodschappen doen. Het gaat over spelletjes, wandelen. Het gaat over eventueel administratie. Het gaat over samen koken. Dat is een beetje zo het aanbod wat de professionals meestal hebben. En dus er komt iemand aan huis. En die neemt als het ware een taak van de mantelzorger over. Zodat de mantelzorger even iets leuks kan doen voor zichzelf.
2: En jullie organiseren dat?
1: De zorgmarkt, ja.
2: Ja, de zorgmarkt, ja.
0: Maar hebben we dan niet... Want dit is dan de zorgmarkt. We hebben natuurlijk ook vorig jaar gehad... de grote markt hier in Dommelhuis.
1: Ja.
0: Is dat een overlap of is het iets anders wat ik me...
1: Nee, dit is echt heel specifiek alleen maar over zorg aan huis. Ja, dat is toch wel heel specifiek voor het ontlasten van mantelzorgers.
0: Oh, ja. Oké. Want daar doelt u op bij die zorgmarkt. Dus ja. Met name die mantelzorgers inzicht te geven van waar kun je terecht. Het is niet in het Dommelhuis.
1: Nee.
0: Maar het is in een ook ons bekende locatie. Het is in het Oude Vestzak.
1: In het Oude Vestzak Theater, ja. Mm-hmm.
0: En hoe laat van tot...
1: Het is van 1:30 tot 4:00.
0: Ja.
1: En in die tijd krijgen dus mensen na een korte inleiding... en dan krijgt iedereen de gelegenheid om zich te presenteren. En daarna is er ruim een uur de tijd en plaats... om met die zorgverlener in contact te komen. Om te kijken van, vragen te stellen. En is het iets voor mij?
2: Ja.
1: En hoe zit het nou precies? Ja,
2: ja en kan ik hiermee verder?
1: Ja.
2: Kunnen mensen zo daar naartoe of moeten ze zich aanmelden?
1: Nou, in principe kun je er zo naartoe. Maar we hebben heel graag dat mensen zich even aanmelden.
2: En hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, je kunt naar de balie van de bibliotheek gaan en je aanmelden. En je kunt ook bellen naar Ad van der Hurk. En dat telefoonnummer is 06-51-39-5153.
2: En wilt u dat nog een keer herhalen?
1: Ja hoor, dat is Ad van der Hurk. Dat is telefoonnummer 06-51-39-5153.
2: Oké.
1: Okay, maar op de site van de bibliotheek kun je ook alle informatie vinden.
2: Ja, precies. Of wat u zegt bij de balie van de WIP kunnen mensen zich aanmelden. Ja.
0: Gaat Ad zijn vrije avond.
2: Mooi, hè? Nee, het is middag. Het is een middag, Han.
0: Je begint nou meteen te bellen, hè?
2: Oh, op die manier bedoel je. Oh, ja.

0: twee personen die 24 uur per dag kunnen zorg kunnen leveren.
1: Maar de doelgroep is natuurlijk mensen die al ouder zijn, neem ik aan, hè?
0: Ja.
1: Over het algemeen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Natuurlijk zijn er wat jongere mensen die mantelzorg nodig hebben, maar over het algemeen zijn dat oudere mensen zijn.
0: In het algemeen, ja. Nou, en uitzonderingen daar gelaten zijn natuurlijk ook inderdaad jonge mensen die zorg nodig hebben. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Is het zo dat alle voorzieningen die op die zorgmarkt zijn, dat die vergoed worden door de verzekering?
0: Nee.
2: Dus dat is ook wat die...
0: Dat is ook zeker een punt van aandacht voor ons. Kijk, de vrijwillige organisaties die vragen geen geld. Maar andere organisaties, de professionals, die vragen wel geld. Nou zijn er ook verschillende methodes om dat vergoed te krijgen. En ook daar gaan we op in. Ja.
1: Dus mensen kunnen gewoon met alle vragen daar terecht. Ja. En dus, kort en goed, de zorgmarkt op 27 mei van 2:30 tot 4:00 in het Oude Vestzaktheater.
0: Ja.
1: Mevrouw van Dieten, dank voor uw komst en we wensen u veel succes die dag.
0: Dank je wel.

0: Nou, deze draaien we eventjes weg. Inmiddels zit bij ons Helga Helders.
1: Wacht even, hoor, dan krijg ik hem niet.
0: Krijg je hem niet? Jannie, kun je haar even helpen? Met, oh, je hebt hem. Oké, that's it. Helga, welkom. We zeggen, hallo. Jij, we kennen elkaar langer. Ja, Helga, we hebben jou uitgenodigd omdat jij de nieuwe voorzitter bent van de Seniorenraad. En ik moet eraan denken, ik heb jou natuurlijk in het verleden vaak gesproken toen jij nog in de politiek zat. Hè? Ja. En je hebt nu besloten de politiek te verlaten en je zit nu in de Seniorenraad. Totally different, toch?
1: Sorry, ik versta jou slecht.
0: Oh, heb je geen goed geluid?
1: Nee.
0: Wacht, ik zal even kijken.
2: Nu beter. Hoor je het nu beter?
1: Als ik jou zo hoor, ik jou beter als met de koptelefoon op.
0: Oh, moet je, kun jij even kijken? Zeggen, zij hoort het niet.
3: Ik pak even deze idee bij Arjen, deed je dat wel dus.
0: Ja.
1: Even een technisch probleem, jongens.
0: Even een technisch probleempje, maar het wordt opgelost. Daar gaan we van uit. Kun je me nu beter verstaan?
1: Nou, ja. Dat sta ik jou heel goed.
0: Oké, prima. Dat is wel de bedoeling. Ja. Nou, ik had het erover dat we jou natuurlijk kennen uit de politiek, waar je heel lang in gezeten hebt en heel actief bent geweest. Je hebt besloten om de politiek te verlaten. En je bent nu voorzitter geworden van de Seniorenraad.
1: Ja.
0: Is totaal iets anders.
1: Is totaal iets anders, maar het zijn natuurlijk wel allebei maatschappelijk betrokken dingen waar je mee bezig bent
0: geweest. Ja, maar het sociaal domein was wel altijd jouw ding, hè?
1: Ja, dat was mijn favoriete onderwerp binnen de politiek, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja.

0: Wat doet een voorzitter van de seniorenraad? Leg eens uit.
1: Nee, ik moet jou wel heel eerlijk zeggen, toen ik hiervoor gevraagd ben, ben ik daar gewoon totaal spontaan ingestapt. Ik zei, ik vind het heel eervol dat jullie mij vragen voor zo'n functie. Ik ben zelf een senior en ik wil best iets gaan proberen te betekenen samen met een heel team mensen voor de senioren in ons dorp. En wat we dan helemaal precies zouden gaan doen, of wat er precies van de seniorenraad verwacht wordt, was mij niet helemaal duidelijk op dat moment. Maar het was voor mij echt alleen maar zoiets van, als ik me ergens voor kan inzetten in het maatschappelijk domein, dan wil ik dat zeker doen. En ik zag het echt vooral als een belangbehartiging voor de senioren.
2: Had jou niet voldoende ingelicht dan?
1: Jawel, Ad heeft natuurlijk wel.
0: Moet je even erbij zeggen, Ad van Etten, de vorige voorzitter.
2: Weet je dat kwaad werd?
0: Nee hoor, maar de mensen die dat niet weten, Han, die moeten toch een keer, heb jij het opeens over Ad, en dan weet jij een beetje dichterbij. Dan weten mensen niet over welke Ad je het hebt, toch?
2: Dus een half minuut heb je nou verklaard dat het Ad van Etten is. Hup, volgende vraag.
0: Ja, je brengt me helemaal van me apropos.
2: Oh.
0: Nou, senioren, wat doen die eigenlijk? Wat behoren die te doen?
1: Nou, de seniorenraad is natuurlijk een bijeenkomst van verschillende mensen van seniorenorganisatie. Die proberen om voor de informatieverstrekking voor senioren te zorgen. Voor de belangenbehartiging, veiligheid van senioren. Ja, en proberen om senioren bezig te houden. Dat klinkt een beetje raar, maar bezig te houden met culturele dingen klinkt een beetje gek. Maar ervoor proberen te zorgen dat mensen die misschien in een isolement dreigen te raken, om die dingen aan te bieden.
0: Helga, zoeken jullie die mensen op? Of hoe werkt het?
1: Nou, ik denk dat die mensen die dingen terug kunnen vinden wat georganiseerd wordt door de Seniorenraad. Onder andere in de Mooi Zonnebreugelkrant, via de website van de Seniorenraad.
0: En dan zien ze de activiteiten en dan kunnen mensen zich voor inschrijven.
1: Of ze kunnen gewoon spontaan binnenkomen, of ze kunnen bellen.
0: Waar moeten ze dan binnenkomen?
1: Bijvoorbeeld als je zegt van, nou, het lijkt mij wel leuk om senioren bij mij uit de buurt te ontmoeten. Is er in de boerderij bijvoorbeeld op vrijdagmorgen een koffieochtend? Nou ja, er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor senioren waar ze naartoe kunnen komen.
0: Mm-hmm. Is het moeilijk om mensen te bereiken? Merk je dat?
1: Nee, dat merk ik eigenlijk niet zo. Ik denk dat veel mensen best wel weten wat er allemaal gebeurt. En als ik kijk bijvoorbeeld dat er met oud of na oud opnieuw een nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd. Waar alle senioren van Zonnebreugel welkom waren. Dat daar toch een grote groep mensen op afkomt die elkaar daar treffen. En dan denk ik van ja, weet je, je kunt daar ook mensen tegenkomen die je misschien verder in het dorp nog nooit ontmoet hebt.
0: Ja, precies, dat is wel leuk. Heb jij iets voor ogen wat je denkt, nou, ik heb nu die functie, dit en dit wil ik bereiken?
1: Nou, wat mij eigenlijk een beetje triggerde, dat was dat Ad van Etten mij vertelde, dat ze bezig waren met een project Sesam, die wilde gaan kijken hoe wij de seniorenverenigingen meer kunnen laten samenwerken.
0: Want er zijn er nogal wat.
1: En we doen al wel heel veel samen. Maar misschien is die samenwerking nog beter te organiseren. En denk ik van ja, laten we gaan proberen om de krachten te bundelen. Om alles voor onze senioren zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
0: En niet allemaal verschillende clubjes, maar één groot.
1: Als je bijvoorbeeld de Mooi Zonnebreugelkrant openslaat, vind ik vaak zelf, dan zie je verspreid door de krant heen advertenties staan over verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor de ouderen.
0: Ja?
1: En het zou fijn zijn als wij daar met elkaar over uitkomen van, goh, als er nou vrijdagmorgen een koffieochtend is, is het misschien niet zo handig als op diezelfde koffie of op diezelfde vrijdag nog meer dingen georganiseerd worden.
0: Soms dus dat je dingen beter met elkaar afstemt.
1: Soms zijn er dingen die elkaar overlappen. Soms zijn er dingen waarvan ik dan denk van ja, als het allemaal op één pagina gebundeld wordt in het krantje, dan is het overzicht voor iedereen ook beter. En ik denk dat dat soort dingen goed bespreekbaar is.
0: Is dat jullie taak of is dat de taak van de krant? Om te zeggen van zorg ervoor dat de activiteiten voor senioren en andere organisaties op één pagina komt te staan.
1: Nou, ik denk dat het in de eerste instantie onze taak is om te gaan kijken welke dingen organiseren we allemaal. En zijn er dingen die elkaar overlappen? Of doen we heel vaak dubbele dingen? Of weet je, laten we daar eens proberen een lijn in te krijgen.
2: Wat is jouw eerste wapenfeit? Wat wordt jouw eerste wapenfeit?
1: Ja, ik hou niet van wapenfeiten. Nee, wat mijn persoonlijk doel is om gewoon te proberen om met een team mensen samen alles goed te organiseren voor de senioren in ons dorp.
2: Was de eerstvolgende activiteit?
1: We hebben daar de vakantiezomeractiviteiten. Die worden niet alleen door de seniorenraad gedaan, maar dat is ook weer een samenwerking tussen verschillende seniorenclubs in ons dorp. En dat vind ik wel heel goed dat dat gebeurt. Want dan denk ik, normaal gesproken hebben oudere mensen vaak wel door het jaar in allerlei activiteiten. Die juist in de zomermaanden wegvallen. Ja. En dan zijn ook vaak kinderen, kleinkinderen ook weg.
2: Dat slaat de eenzaamheid een beetje toe, hè?
1: Dat zou kunnen. Ja. Ja. En als je dan wel gewoon wat contacten hebt. Of er worden activiteiten georganiseerd waar je misschien wel nieuwe contacten op doet. Dan kan die eenzaamheid in ieder geval bestreden worden.
0: En dat zijn dingen zoals samen eten of een uitstapje maken.
1: Ja, er is een agenda weer opgesteld, maar dan moet ik even spieken, want ik weet hem niet helemaal uit
0: tuurlijk,
1: mijn hoofd.
0: Ja, tuurlijk, dat kan ook niet. Ja.
1: Nee, maar er worden gewoon, mensen kunnen dat terugvinden, ook weer in de Mooi Zonnebreugelkrant straks. Wat zijn de seniorenactiviteiten? En dan kan je aan deelnemen.
2: Ja, ik denk...
0: Lijkt me iets voor jou aan.
1: Nou, weet je, ik denk zelfs ook wel eens iets van, ja, dat klinkt misschien, want ik voel mezelf echt geen senior, maar ik ben het wel. En dan denk je van, ja, maar misschien moeten we ook wel eens meer mensen, inderdaad van mijn leeftijd, als de jongere senioren, betrekken bij dingen die ook leuk zijn.
0: Ja, natuurlijk, om mensen te stimuleren, dat is wel zo, ja.
1: Ja, als ik ook kijk van dat mensen wel vaak moeten lachen, dat ik lid ben van verschillende, bijvoorbeeld bridgeverenigingen, waar toch veel 75 tot 85 plus of nog ouder lid zijn. Dan ben ik echt wel jong, maar het is wel heel het zijn gezellige clubs. We leren elkaar kennen en ik hoor daar ook veel van waar mensen tegenaan gaan lopen.
2: Nee, precies. Dat is natuurlijk ook wel fijn dat je oor te luisteren kunt leggen. Inderdaad, binnen je doelgroep, ook al reken je jezelf dan nog niet toe. Maar het is natuurlijk toch wel de doelgroep van de seniorenraad.
1: Nou, precies, want dan denk ik ook van mensen die mij kennen, die zeggen van ja, maar jij bent nog actief op zoveel andere gebieden. We vinden eigenlijk, als we naar jou kijken, denk ik van, hoezo nou seniorenraad? Maar ik vind wel dat, ik hoop eigenlijk ook hiermee aan te kunnen, of mensen aan te kunnen trekken die gewoon mijn leeftijd hebben en ook nog erg actief zijn. En die misschien wel een hele hoop leuke ideeën hebben van hoe wij nog meer mensen kunnen
0: aantrekken. Ja, want anders zet je senioren weer zo weg als van een oude groep mensen. Ja, waar we zo'n beetje vanaf moeten. En die parkeren
2: we even. Jij zei net van, het is misschien wel iets voor jou, dus dank je wel.
0: Ja, nee, dat was gewoon een grapje.
1: Maar jij zag het al meteen als een soort van belediging, Han.
0: Ja. Nee, maar dat vind ik absoluut niet. Maar ik vind dat Helga daar gelijk in heeft.
2: Ja, dat is ook.
0: Dat er jongere mensen ook aan mee moeten doen. En, want ik heb er zelf een beetje moeite mee dat je als senior, hè, beetje weggezet wordt als iemand die niks meer kan, die hulpbehoevend is,
1: wij willen juist
0: die dom is. Ja, jullie willen gewoon mensen hebben.
1: Wij willen juist gaan aantonen dat er een hele leuke club mensen zijn die nog van alles kunnen.
0: En mensen die actief
1: maar
0: zijn.
1: Maar ook mensen die wat minder kunnen zijn er natuurlijk ook van harte welkom bij.
0: Ja, precies.
1: En die willen we niet vergeten.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: We kunnen natuurlijk altijd nog gaan basketballen, want Willem die zit al klaar om.
0: Oh ja, we gaan zo basketballen.
2: Om ons te vertellen over het basketbal.
1: Ja, okay.
2: Ja, Helga, heel veel, van harte. Welkom natuurlijk met de seniorenraad. Hou ons op de hoogte als er dingen zijn waarvan je zegt, ja, dat vind ik echt, dat moet de eter ingeslingerd worden, dan weet je ons te vinden.
1: Oké. Okay. Ja. Helemaal bedankt.
0: Schroom niet om ons te benaderen.
1: Nou, dankjewel.
0: Fijn dat je er was.
1: Oké, dank je.

0: Ja, ik heb al gezegd, we eindigen het eerste uur sportief. En dat doen we met Willem Wijfraas. Welkom.
1: Goedenavond.
0: En wij werden echt getriggerd door het liefde wat jij hier achtergelaten hebt. Of in ieder geval een domhuis hebt achtergelaten. Het basketballen. We zijn een heel sportief dorp. We kennen een heleboel verschillende soorten sport. Basketbal was wat ons betreft een beetje een ondergesneeuwd iets.
1: Ja, daar kwam wij ook achter. Nee, het is eigenlijk begonnen met een meisje, Noortje Jonkers. Die had een oproep geplaatst. Die wilde graag basketballen. En die is op zoek gegaan naar een trainer. En die had in het Mooie Zonnebreugel een artikel gezet dat ze graag wilde gaan basketballen. Daar zijn heel veel kinderen toen op afgekomen. Mm-hmm. En dat bleef eigenlijk bij 1-2 keer. En toen ging het grootste gedeelte stopte er alweer mee. Er waren natuurlijk heel veel vriendjes en vriendinnetjes van Noor. En toen zijn wij er eigenlijk ingestapt. En er bleven 5 kinderen over.
2: Wie zijn wij?
0: Wie zijn wij?
1: Wij zijn de enthousiaste ouders van de kinderen die gingen basketballen.
2: Oh, op die manier. Want Han en ik hebben op de site gekeken. Jullie hebben geen site van basketbal?
1: Nee, nog niet. Nee.
2: Oh, maar die komt eraan. Ja. Wij dachten, dat is wel een bestaande vereniging. En die zullen wel heel veel leden hebben en activiteiten. Maar wel zagen we overal, hè, basketbalvereniging Geldrop en in Rooi en zo. Dus in Son bestaat die eigenlijk nog niet?
1: Nee, die bestaat nog niet en nog steeds niet. Omdat we nog steeds aan het starten zijn. We hebben nu inmiddels 11 jonge basketballertjes van 7 tot 12 jaar. En we proberen iets meer leden te krijgen voordat we echt een vereniging gaan starten.
0: Hoeveel personen bestaat een basketbalteam?
1: Ja, je hebt verschillende mogelijkheden. Je hebt 5 tegen 5, maar je hebt bijvoorbeeld ook 3 tegen 3. Bij 3 tegen 3 zijn wij Olympisch kampioen geworden een aantal jaar geleden. Dus.
0: Nou, oké. Okay.
2: En als je nou klein bent, hè, zoals ik, kan ik niet meedoen.
1: Niet?
2: Nee, kom er niet bij.
1: Nee, dat klopt. En je hebt voor verschillende leeftijden heb je verschillende hoogtes van de basket. Mm-hmm. En wij spelen in de Bongert. Dat is een hele mooie nieuwe hal. En daar hebben ze baskets, die kun je heel makkelijk in hoogte verstellen. Dus vanaf 7 jaar, dan zit je bijvoorbeeld ongeveer op 2,10 meter. En daarna ga je steeds hoger naar de 3 meter bijvoorbeeld, ja.
0: Dus er is nog hoop, Luus.
2: Er is nog hoop. Ja, want als je echt een goede basketballer bent, dan moet je toch wel bijna 2 meter zijn tegenwoordig, hè?
1: Dat zou je zeggen, ja. Maar je hebt natuurlijk verschillende disciplines, ook in het basketbal. Je hebt de verdedigers, maar ook aanvallers. En tuurlijk is het makkelijk als je wat groter bent. Maar ook voor de kleinere is het heel mooi om te doen. Het is heel bewegelijk, heel dynamisch. Dus het is heel mooi om te zien. Wat ook heel mooi is om te zien, is dat die kinderen heel snel al met die bal al dingetjes kunnen. Dus vanaf derde
2: Wat is jouw affiniteit met basketbal? Heb je het zelf vroeger gedaan of
1: nee,
2: zo?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik kom eigenlijk helemaal uit het voetbalwereldje en de tenniswereld. Maar mijn zoontje wilde heel graag gaan basketballen. En daarom zijn we in 2025 gestart daarmee, ja.
2: Hebben jullie gemengde teams, jongens en meisjes?
1: Ja, het is tot nu toe nog steeds gemengd. Er doet nou 1 meisje mee. En er heeft al een keer een meisje meer meegedaan. En het is voor jongens en meisjes is het makkelijk door elkaar heen te spelen. Makkelijk, ja.
2: Ja, dan maken jullie gewoon geen verschil tussen.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Het is ook niet zozeer dat je heel veel kracht nodig hebt. De ballen zijn in het begin wat lichter. Dus je kunt ze makkelijk wat hoger gooien. Dus het is echt wel voor kinderen al aangepast om het leuk te maken. En het is niet met die zware bal of hoge baskets. Het is echt vanaf het begin af aan kun je al een succesvol gevoel krijgen.
2: Ja, want ik heb wel gelezen dat jullie in november gestart waren met een groepje. En dan zouden jullie kijken tot december hoe dat liep. Maar daar ben je dus mee verder gegaan met die club kinderen.
1: Ja, want daarna zijn wij ook deze folder die ik hier voor me heb liggen. Zijn we gaan uitdelen op scholen. Door heel Zon en Breugel hebben we die opgehangen. En daar is best wel enthousiast op gereageerd. Dus we zijn na december zijn we gewoon door kunnen gaan.
2: Precies.
1: Ja.
2: En hoeveel leden heb je nodig om echt een vereniging op te kunnen richten? Denk je
1: hebt minimaal 15 leden nodig. Dus we zitten nu op 11. Dus als we nou, als er iets meer leden bij zouden kunnen komen, dan zouden we een vereniging kunnen gaan starten. Dan wordt het ook door de gemeente
2: gesubsidieerd?
1: Ja, precies. Ja.
2: Oh ja, want dat heb je. En hoe werkt dat nu dan? Betalen de kinderen wel een bijdrage voor de lessen? Of hoe hebben jullie dat georganiseerd?
1: Ja, we hebben een betaalde trainer. En,
2: die jullie ook moeten betalen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is een professional, neem ik aan.
1: Ja, ja. Die geeft ook les in Nuenen. Geeft hier les bij de basketbalvereniging. En
2: die
1: woont in Eindhoven. En die vindt het zo leuk om die kinderen te helpen met basketbal. Dus die wilde graag mee opstarten.
2: Oh, en, precies, ja. Ja, maar dat heb je wel nodig, hè?
1: Ja, precies, ja. Ja, heel belangrijk is die man. Ja. En we moeten natuurlijk ook zaalhuur betalen bij de Bongert. Ja,
2: ja, precies.
0: Als je interesse hebt, wat is het kostenplaatje wat eraan hangt?
1: Dat hangt natuurlijk af van het aantal leden wat we hebben. Maar we zitten nu per uur praat je ongeveer, even kijken, €50 per uur. Dus dat voor alles.
2: Voor alles?
1: Ja, dus niet per persoon.
2: Nee,
1: dus je
2: nee,
1: moet dat nog delen door het aantal leden wat je hebt. Dus als je nou op 10 leden zit, dan praat je over €5 per uur. Ja. Ja.
0: En hoeveel keer per week spelen jullie?
1: We spelen nu 1 keer per week.
0: Mm-hmm.
1: Op woensdag van 5 tot 6. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan kan ook inderdaad belangstellenden kunnen gewoon komen, op de bank gaan zitten en zeggen van het is iets voor mij of het is niks voor mij.
1: Ja, precies. We houden 3 proeflessen. Dus je kan gewoon vrijblijvend meedoen. Dus je meldt je even aan. Je kan dat door mij te mailen of mij te bellen. We zijn bezig met een aanmeldsite. En dan kom je gewoon. En dan kun je of eerst kijken. Of je speelt meteen mee. En dan doe je 3 keer vrijblijvend mee. Is het iets, dan blijf je er lekker bij. Is het niks, ja, dan ga je iets anders doen. Dat kan.
2: Hebben ze speciale kleding nodig en schoeisel?
1: Nee, het zijn gewoon gymschoenen noem ik het altijd maar. Omdat het is een gymzaalvloer. Je kan er niet met zwarte zolen op. Dus dat is het enige waar je op moet letten. Verder een korte broek en een shirtje. Dan is het, kun je gewoon meedoen, ja.
2: Wat maakt basketbal zo leuk?
1: Dat het heel dynamisch is. Het is een klein veld. Het gaat heel de tijd op en neer. Hè? Dus je start
2: het is heel snel, hè?
1: Heel snel. Ja, je start bij je eigen basket, je gaat naar de andere. Maar het is zo kort op elkaar. Hè? Je staat 5 tegen 5 of 3 tegen 3. Dan speel je bijvoorbeeld op 1 basket, maar 5 tegen 5 op 2 baskets. En het is gewoon zo leuk om te zien dat je die kinderen het zo vlug oppakken. Dat vind ik zo mooi. Het is een mooie, moet je dat zeggen, instapsport, zeg maar. Het is heel makkelijk om het snel te kunnen en een succesgevoel te krijgen.
2: Ja, precies. Het is niet moeilijk, wil jij zeggen. Want iedereen kan het doen. Als
1: om
2: je maar
1: te starten is het niet moeilijk. Nee, inderdaad.
2: Ja, precies. Ja, ja,
1: om het goed te kunnen wordt het natuurlijk moeilijker, maar dat is bij alle sporten.
0: Dat is alle sporten, ja.
2: Ja, precies, ja.
0: Kun je ook competities spelen hier in de regio?
1: Jazeker, ja. Ja. Je hebt natuurlijk de club in Nuenen, in Sint-Oederode, in Lieshout zit de club. Je moet dan inschrijven bij een bond. En die regelt dan de competitie, die deelt jou in. En dat is eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld bij voetbal of bij andere sporten waar dat bekender bij is. Ja.
0: Maar dat doe je dus op het moment dat er een vereniging is.
1: Ja.
0: En hij zegt, we hebben dan die 15 kinderen, daar ga je de competitie mee aan. Dus dat is ook weer iets waar je de kinderen voor kunt houden. Luister eens, als je echt professioneel, of in ieder geval semi-professioneel bezig wil zijn, dan gaan we gewoon lekker competitie spelen.
1: Ja, en we gaan dan komend jaar, dus aankomend seizoen, zeg maar, starten we met ongeveer 6 wedstrijdjes. En die gaan we zelf organiseren. Die organiseren we bijvoorbeeld met team in Lieshout of het team in Nuenen. Gewoon lekker dichtbij.
0: Okay.
1: En dan gaan we daar al de kinderen een beetje laten proeven van het wedstrijdgevoel.
0: Ja. Okay, een beetje het competitiegevoel bij.
1: Ja, om ze al een beetje voor te bereiden, inderdaad. Ja.
0: Nou, al die ouders zitten natuurlijk nou te luisteren en denken, ja, hoe kunnen we in vredesnaam ons aanmelden? Dus Willem, ik zou zeggen, roep even wat ze kunnen doen.
1: Je kan op internet kun je het intypen, basketbal Zon en Breugel, en je komt dan heel snel uit bij het mooi Zon en Breugel stukje. Daar staat mijn e-mailadres. Dat is w.wijfelaars@gmail.com. Of je kan me bellen op 06 20 66 91 85.
0: Herhaal.
1: 06 20 66 91 85.
0: We moeten aan het eind denken. En ik zou zeggen, Willem, hartstikke bedankt voor je enthousiaste verhaal. Op het moment dat de vereniging er staat en de eerste competities die zitten eraan te komen, dan horen we het graag.
1: Ik kom graag nog een keer.
2: Okay. Ja. Fijn. Prima. Dankjewel voor je komst.
1: U bedankt, ja.
3: Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
9: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio
9: SNB.
0: Nou, we hadden het begin van de uitzending al gezegd. Dat het natuurlijk een beetje een triviale avond is voor ons. Het overlijden van Jan Achterribbe. In oktober vorig jaar hebben Lisbeth van Hapert en Mario Smulders een gesprek gehad met Jan. Om haar eventjes toch een podium te geven. En het leek ons in ieder geval als programmamakers niet meer dan redelijk billijk rechtvaardig en logisch dat we die uitzending vanavond nog even herhalen naar aanleiding van haar overlijden afgelopen weekend. Dus wat mij betreft mag die ingestart worden.
10: In ons dorp wonen 17.000 mensen. Een aantal daarvan kent iedereen omdat ze een bestuurlijke functie hebben of omdat ze veel voor het dorp doen. Een klein aantal mensen zijn minder bekend in het dorp, maar zetten zich of hebben zich enorm ingezet op velerlei gebied. Eén daarvan is Jan Achterribbe. Onze luisteraars kennen haar misschien alleen maar van een radioprogramma Hoe zit dat zo? Maar dat is maar een heel klein stukje van Jan. Jan, van harte welkom.
11: Dank je wel, Mario.
10: En ook de zoon van harte welkom, Siem. Die heb je meegebracht als ondersteuning.
2: Als sidekick.
10: Sidekick.
2: Veel mooier, past in deze tijd. Ja.
1: Steun en toeverlaten barre tijd.
10: Ja. Als je iets hebt, gewoon invallen.
1: Ik zal het doen, ja.
10: Ja. Presentatie van dit programma is in handen van Lisbeth van Hapert en ondergetekende Marius Mulders, met achter de knoppen Ron van Haandel. Jan, daar gaat het om. Welkom nogmaals. Je hebt heel veel gedaan. En een van de dingen die je gedaan hebt, om mee te beginnen, is je hebt enorm in de politiek gezeten. En met enorm bedoel ik echt van A tot Z.
2: Letterlijk en figuurlijk.
10: Letterlijk en figuurlijk, ja.
2: Klopt.
10: Ik heb dat eens even opgezocht. Ik heb 5 kantjes gevonden van je, wat je allemaal politiek gedaan hebt. Ik ga dat niet voorlezen. Dan mag je zelf vertellen wat je daar het belangrijkste aan vindt.
2: Oh, dat is een vraag.
10: Dus. Dat is een vraag, ja.
2: Kijk, het hoogtepunt is natuurlijk lid zijn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Want dat is het hoogste orgaan in Nederland. En dat is een zware verantwoordelijkheid. En dat heb ik ook als zodanig gevoeld. Maar het is ook een gigantische uitdaging. En iedere dag ging ik met plezier naar Den Haag als we daar vergaderden. Alleen de trein reed niet altijd op tijd, dus ik kwam om 6 uur mijn bed uit. En dat weet mijn zoon nog wel, want die moest mij wegbrengen. Dan kon hij mijn auto lenen. En dan zat ik om 7 uur in de trein. En dan waren we op tijd bij het circus, voordat losbarst. Maar dan waren we wel op tijd. Ja.
10: Ja, ik heb begrepen dat je pas in de politiek gegaan bent, toen de kinderen al redelijk volwassen waren.
2: Nee hoor. Nee, het is zo dat wij woonden eerst in boven Karspel. Daar werd de nieuwe afdeling van de Partij van de Arbeid opgericht. Mijn man was daarbij betrokken. En we verhuisden later naar Breugel. Toen was mijn zoon 1 of 2 jaar. Toen ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Dat ben ik nog steeds. Ik geloof dat ik nu 53 jaar lid ben. En toen werd ik al vrij snel voorzitter van de afdeling Zonnebreugel van de Partij van de Arbeid. Dus toen is het al begonnen.
10: Ja, ja. Maar het is wat op latere leeftijd dat je zoveel van huis was, omdat je in de Kamer zat.
2: Oh ja. Ik begon in de Kamer toen ik 46 was. Ja.
1: Maar goed, tussentijds is ook veel weg geweest van Provinciale Staten. Stel maar bij als zoon zijnde.
2: Ja, en lid van het openbaar lichaam agglomeratie Eindhoven. Dat was toen een proeftuin. In verband met de reorganisatie van Nederland in gewesten. En de vloek was toen de 4e bestuurslaag, maar nu sterven we ervan. We hebben overal samenwerkingsverbanden die voor gemeenteraadsleden die daarbij betrokken zijn feitelijk niet controleerbaar zijn. En dat was toen vloek in de kerk in bestuurlijk opzicht. Dus ik heb het een en ander meegemaakt.
10: Ja.
2: Hoe heb jij dat ervaren, Sim?
1: Heel positief. Ik moet zeggen, hoe trots kan je zijn als zoon zijn dat je moeder een belangrijke functie in het land heeft. Dus thuis wordt het natuurlijk met de paplepel ingegoten. Dat wil niet zeggen dat we altijd met elkaar eens zijn, maar goed, agree to disagree. Ja. En tot de dag van vandaag hebben we geregeld politieke uitdagingen met elkaar, laat ik het zo zeggen. Dus heel positief.
2: Mooi. Nou, ik kan me wel herinneren dat toen je klein was, dat je bang was dat mij iets zou overkomen als ik wegging. Want we hadden natuurlijk 's avonds veel commissievergaderingen. En ik zie mijzelf nog op de rand van jouw bed zitten en zeggen van, als ik nou echt dacht dat er iets met mij zou gebeuren, dan ga ik toch niet weg. Ja. En toen was je heel gerustgesteld en ging je lekker slapen.
1: En vervolgens zijn nu de rollen omgedraaid.
10: Ja. Ja, ja. Je zat in de Kamer, om het daar eventjes een beetje over te hebben. Wat voor functies had jij als Kamerlid?
2: Nou, je hebt portefeuilles. En een van de hoofdportefeuilles was de geestelijke gezondheidszorg, waar ik mij bijzonder voor heb ingespannen. En ik vind dat nog steeds heel erg nodig. Zeker nu heel veel mensen onderhevig zijn aan stress, PTSS. En zaken die dus ook verbonden zijn met uitzendingen van militairen. In mijn tijd hadden we dus de oorlog in Bosnië-Herzegovina, zeg maar het voormalig Joegoslavië. En bij terugkomst kregen militairen te horen, nou ja, als er iets met je is, dan kan je naar de RIAG. Dat heb ik altijd heel erg verschrikkelijk gevonden. Want het is nu beter geregeld, hoop ik, dat mensen beter zijn voorbereid op missies en op omstandigheden. Maar in mijn tijd was dat nog maar het begin. Verder had ik Binnenlandse Zaken. Heb ik de wet basisregistratie persoonsgegevens, die er nog helemaal niet was, Maar die dus nu gewoon in het dorpse verkeer ook is ingeburgerd. Dus als je ergens komt wonen, dan ben je verplicht om je bij het gemeentehuis te melden dat je daar woont. Maar dat had nogal wat handen en voeten in de aarde in het begin. En ja, dat moet je dan helemaal op je eentje uitzien te vinden met gesprekken met mensen. En mensen weten dat niet, maar Kamerlidmaatschap is een vak. En dat betekent dus ook dat als je aan een wet werkt, dat je dat in mijn tijd handmatig moet schrijven. Maar dan in de trant van vroeger. Dus dan zeg je niet de Partij van de Arbeid vindt, maar dan schrijf je op: de leden van de Partij van de Arbeid hadden zich bedacht dat. En nou, dat is een hele klus. Verder had ik defensie, het materieel, maar dus ook vrouw in de krijgsmacht. Moet ik even denken hoor.
11: Ruimtelijke ordening?
2: Nee, ruimtelijke ordening had ik niet. Dat lieten wij over aan Tineke Netelenbos. Maar ja, het midden- en kleinbedrijf, want ik heb een initiatief accountantswet op mijn naam. Dat was eerst de wet Hartman? Nee? Nou, ben ik het even kwijt. Dan moet ik weer helemaal terug in de historie. Maar uiteindelijk was het de initiatiefwet 18 Ribben, Kom Suis. Dat betekent dat ik hem dus ook met anderen heb ingediend. Heb ik erg veel werk aan verricht. Dan moet je die wet verdedigen in de Tweede Kamer en daarna ook in de Eerste Kamer. Dat is met goed gevolg verlopen,
10: ja,
2: mag ik wel zeggen.
10: Ja, ja.
12: Jan, kreeg je dan een mentor?
2: Ja, formeel heb je een mentor, maar feitelijk ga je gewoon je eigen gang. En word je geacht van tevoren, als je op een lijst komt, om zeg maar ook geschikt te zijn als Tweede Kamerlid. Dat betekent dat je in woord en geschrift je op voldoende wijze moet kunnen uitdrukken.
12: Ja, dat lijkt me wel, ja.
11: Ja, tijden veranderen, dat zie je heden ten dagen wel.
2: Ja. Maar ik heb ook veel aan de politiek te danken. Vind ik zelf, want je wordt vanzelf frustratiebestendig, want het is inderdaad een slangenkuil. En je vindt je vrienden eerder buiten de fractie dan erin, want je bent elkaars concurrent.
10: Ja.
2: Ja.
10: Werd je als nieuw Kamerlid serieus genomen?
2: Ja, zeker door de Brabantse Kamerleden, want ik was intern in Brabant ook een concurrent. Dus ja, dat hebben ze me wel laten voelen.
10: Ja, maar ook door andere partijen? Want ik kan me voorstellen, je komt nieuw binnen. Dat zitten allemaal gevestigde mensen. Ik praat over derde kabinet Lubbers, dit geval.
2: Ja.
10: En mensen die het allemaal denken te weten, hoe het allemaal werkt.
2: Ja, maar er waren dus ook wel nieuwelingen. Hè? Maar ja, het hangt er vanaf hoe je jezelf opstelt. Je bent collegiaal en je behandelt een ander altijd met respect, in de hoop dat jij ook met respect behandeld wordt.
10: Ja.
2: Want zo werkt het.
10: Ja.
2: Ja.
10: Wat voor nest kom je? Want je zegt, je man zat bij de PvdA. Daardoor ben jij ook bij de PvdA, heb je je aangesloten.
2: Ja, ja. Ik kom uit een middenstandsnest. En ik denk, maar daar hadden we het vroeger nooit over, maar ik denk dat mijn ouders VVD stemden. Want die waren voor de middenstand, vond men vroeger. En ja, we hadden thuis feitelijk geen discussies in die zin, behalve dan dat als er aan tafel gesproken werd over zaken, toch het gevoel van rechtvaardigheid altijd een rol speelde. En dat speelt voor mijzelf nog steeds een grote rol.
10: Ja.
2: Ja.
10: En dat komt ergens voort, dat rechtvaardig gevoel?
2: Ja, het zit waarschijnlijk in mezelf.
10: Ja.
2: Ja, ik weet het niet.
12: Maar
2: ja.
12: ook opkomen voor de kwetsbare mensen. Wat raakt jou in dat beeld dat je zegt, en daar ga ik voor zorgen, dat vecht ik aan?
2: Ja, daar ga ik voor zorgen. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met het verkiezingsprogramma van je eigen partij. En daar zit dus altijd in, zeg maar, de gelijke verdeling. En iedereen moet op zijn manier zijn eigen pond hebben. Hè? Dus, laat ik zo zeggen. Ja, hoe moet ik het anders zeggen?
11: Mijn moeder komt altijd inderdaad op voor de minder bedeelden. Dat is gewoon onderdeel van wie ze is. Dat heeft ook niks te maken met politieke voorkeur. Dat is gewoon een onderdeel van haar DNA, zoals ik haar die anders ken. Af en toe kan ze wel, vind ik zelf als zo zijn, iets te ver gaan. Maar ik respecteer dat, want dat maakt haar natuurlijk ook een heel bijzonder persoon. Dus staat los van de politiek, dat is wie ze is.
10: Ja, dat heeft ze altijd gehad.
11: Absoluut.
10: Vermoedelijk van thuis uit meegekregen in dit geval.
12: Ja, maar ja, oké. Okay. Net wat jij zegt, Sim, het kan in je DNA zitten. Ja.
2: Nee, maar ik heb wel een voorbeeld uit mijn jeugd. Omdat mijn vader middenstander was in die tijd, want het is natuurlijk alweer lang geleden, ik ben nu 82, mocht mijn zus niet op de tennisvereniging omdat mijn vader middenstander was. En ik kan me nog goed herinneren dat ze toen vreselijk moest huilen, en ik wist dus niet waar het over ging, maar dat hoorde ik later. En dat vond ik wel zo erg, dat ben ik nooit vergeten.
12: Ja.
10: Nee.
2: En zo moet het niet dus, hè?
10: Nee, zo moet het niet.
12: Nee, echt niet.
2: Nee.
10: Het zit dan toch een beetje in je DNA, hè?
2: Ik denk het wel, ja.
10: Als je nu de politiek ziet en de mensen, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ging dat in jouw tijd?
2: Nou, niet op deze manier. Wij scholden elkaar niet voor oud vuil. Absoluut niet. Het zou ook, denk ik, niet bij Lubbers opkomen of bij een ander om te zeggen van, doe even normaal, joh. Nee, men sprak in die tijd nog over de geachte afgevaardigde. En je zei dus niet, iemand liegt. Maar je had je goed voorbereid op debatten, tenminste in mijn geval wel, en anderen ook. En nou, dan zou je hooguit kunnen zeggen, volgens mij, neemt de afgevaardigde meneer of mevrouw X een loopje met de waarheid. En dat klinkt toch even anders dan...
10: Maar erger je je daar nu aan, als je dat ziet? Want ik neem aan dat je dagelijks voor de tv zit om al die debatten te volgen.
2: Ja, ik volg alle debatten. Ik erger me bont en blauw, want het haalt namelijk de aandacht weg bij waar het feitelijk om gaat.
10: Ja, maar vind je het dan nog leuk om daarnaar te kijken?
2: Nee, ik vind het niet leuk, maar ik ben heel blij dat ik me nog kan ergeren.
10: Je hebt tijdens jouw kamerschap veel gedaan. Bent veel naar het buitenland geweest. Onder andere als waarnemer voor verkiezingen in diverse landen.
2: Ja, dat was eerder daarna. We zijn wel in de Joegoslavië-oorlog met de Vaste Kamercommissie Emancipatie, want die bestond toen nog. Zijn we naar Zagreb afgereisd. Om als groep vrouwen, zeg maar, ons te verstaan met de vrouwen in het. De gebieden die in oorlog waren met elkaar. En op dat moment was verkrachting dus een daad van verzet in de oorlog. Van de aanvallende partijen. Dus het is natuurlijk zwaar intimiderend. En erg vrouwonvriendelijk. Dat is dan zwak uitgedrukt.
12: Ja.
2: Daarna hebben we het ook wel voor elkaar gekregen, ook mondiaal, om verkrachting als een oorlogsmisdaad op de agenda te krijgen. Ja.
10: Ja.
2: En na mijn Kamerlidmaatschap, maar ook één keer erin, veel missies in het buitenland als waarnemer voor verkiezingen, klopt.
10: Ja. Vond je dat leuk om te doen?
2: Ja, geweldig.
10: Ja.
2: Geweldig. En iedere keer, zeker bij Afrikaanse landen, kwam ik toch weer zeer nederig terug en dacht, wat hebben wij toch verrekte goed. En na 14 dagen was ik weer gewend en begon ik ook te mopperen over dingen.
10: Ja.
2: Ja. Ja.
10: Ja. Siem, als je moeder terugkwam van zo'n missie, vertelde ze dan daarover?
11: Poeh, dan moet ik even in mijn grijze massa gaan graven. Ze deelt wel bepaalde zaken, alleen als je jong bent, dan, hoe moet ik het zeggen, dan hoor je het wel, aber versteht es dicht. Dus het dringt tot op een bepaalde, zeker hoger tot je door, want dan ben je veel meer bezig met je eigen ontwikkeling. En later, naarmate je ouder wordt, ga je bepaalde dingen beseffen van, wat eigenlijk heel erg bijzonder wat mijn moeder heeft meegemaakt. Bepaalde dingen komen dan ook terug. Je hoort dingen wel. Alleen, je gaat ze pas later begrijpen.
10: Ja. Heb je er iets aan gehad in je latere leven?
11: Absoluut. De nederigheid waar mijn moeder over praat, die probeer ik ook mijn kinderen bij te brengen. Dus we gaan geregeld naar Thailand toe. En voor mijn jongste zoon, die is wel fanatiek in vechtsport, laat ik het zo zeggen. Zodat hij ook leert omgaan met armoede. Ziet wat voor rijkdom je zelf hebt. Als je iets heel graag wil, wat ben je bereid om te doen om te laten? Dus ik probeer daar wel een behoorlijk stuk bewustwording mee te geven aan mijn beide zoons, Kai en Storm. Ja.
10: Ja. Nou, heel goed. Jan, we hebben ook wat muziek gevraagd aan je.
2: Ja.
10: Je hebt Ella Fitzgerald gevraagd. Waarom?
2: Punt 1 vind ik de tekst die zij zingt, Our Love is Here to Stay, Forever and a Day. Dat betekent voor mij toch heel veel over liefde. De liefde die met name ook mijn man mij heeft bijgebracht voor... Ella Fitzgerald en anderen, als het gaat om jazzmuziek. Verder, dat komt straks nog wel, klassieke muziek. Want het is een heel breed spectrum. Waarin ik ook, ben opgeleid. Op mijn manier dan, als het gaat om piano spelen. En Dat is daar een uiting van. Ja. Bovendien is het zo dat ik diezelfde muziek heb laten spelen bij de crematie van mijn man. Dus het is tweeledig eigenlijk.
10: Ja, ja.
2: Maar dat zeg ik niet met verdriet of zo. Nee, ik vind het een prachtig nummer.
10: Ja. Je speelt de piano, want dat lukt niet meer goed, heb ik begrepen. Hè?
2: Nee.
10: Had je dit mee kunnen spelen?
2: Wat? Ella Fitzgerald?
10: Ja. Ja, als je zo goed?
2: Als ik, jawel. Ja, ja. Ja, ik was zo goed, ja.
10: Ja.
2: Maar ik heb een post-chemotherapie achter de rug in verband met mijn ziekte. En daar heb ik neuropathie aan overgehouden. En ja, de concentratie en het spelen, het zit ook in mijn handen. Dat lukt helaas niet meer. Nee.
10: Daarom gaan we luisteren naar Ella Fitzgerald.
2: Heel graag.
10: Ja.

0: Ja, Jan. Ja. Ella Fitzgerald.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig. Jan, na jouw kamer, je zat in de politiek, je bent erin blijven zitten. Je hebt een heleboel functies nog vervuld na de kamer.
1: Ja, een aantal bestuurlijke functies.
0: Ja. Ja. Ja. Je zegt dat heel bescheiden, maar als ik hier even het lijstje pak, dan staan er een heleboel op. Ja? Vicevoorzitter van de Vluchtelingenorganisatie Nederland.
1: Ja, daar kon ik geen voorzitter van worden, omdat ik zelf geen vluchteling was. Dat is een andere organisatie dan Vluchtelingenwerk Nederland. Maar heeft ook te maken met de positie van vluchtelingen die hier in Nederland komen. En ik weet dan wel dat in die tijd, want het is alweer een poos terug, dat een chirurg daar de gangen stond te dweilen in Utrecht. Want daar was het kantoortje. En dan denk je bij jezelf, mijn hemel, die man die moet gewoon aan zijn werk. Maar die was al lang blij dat hij zijn benarde positie in zijn eigen thuisland ontvlucht was. Ja. Dus die was hier niet voor niks.
0: Nee. Maar je was daar toen erg bij betrokken.
1: Ja.
0: Maar nu ook nog steeds, want je volgt al het vluchtelingenwerk. We noemen dat asielzoekers. En met alle vormen die daar zijn, hè, van asielzoekers.
1: Zeker.
0: Want
1: zeker.
0: Dat heb ik inmiddels ook begrepen. Hè. Het is niet één groep, maar het zijn al diverse groepen.
1: Ja, het wordt door mensen die zich op laten hitsen, want dat durf ik zonder meer te zeggen, wordt het op één hoop gegooid. Maar de grootste groep die hier binnenkomt, dat zijn dus de arbeidsmigranten en niet specifiek vluchtelingen.
0: Nee. Nee.
1: En wat al vaker wordt opgemerkt, dat is dat we dus een opvangcrisis hebben en niet een vluchtelingencrisis.
0: Ja. Lid bestuur Facilitaire Stichting Peuterspeelzalen, zegt ook een bos.
1: Oh god, dat is wel heel lang geleden.
0: Nou, dat kan precies zeggen, van 1999 tot 2001.
1: Oh god, ja. Ik ben blij dat jij het weet. Ik zou het niet meer weten, ja, ja.
0: Hoe kwam je bij Peuterspeelzalen terecht?
1: Ja, dat weet ik niet meer, eerlijk gezegd.
0: Want die kinderen waren toch al wat ouder?
1: Ja, ja. Nou, ze hadden kennelijk iemand nodig. Ja. Maar ik geloof niet dat ik daar lang geweest ben.
0: Ja, maar 2 jaar dus.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nee, laat maar. Dan slaan we dat over. Voorzitter Centraal Bestuur Nivon. Kun je even vertellen wat Nivon is?
1: Nivon, dat zijn de natuurvrienden in Nederland. En in de tijd dat ik daar voorzitter was, hadden we 40.000 leden. En dat zijn dus allemaal vrijwilligers die bijvoorbeeld ook het Pieterpad onderhouden en gerealiseerd hebben.
2: Okay.
1: En heel veel natuurwandelpaden, veel natuurvriendenhuizen, kampeerterreinen. En dat is een enorme organisatie. Ik weet niet hoe het nu is, want het is alweer zo lang geleden. Een heleboel dingen zijn voor mij dan weer lang geleden. Maar wat vooral de boventoon voerde in de hele organisatie bij alle vrijwilligers, want het zijn allemaal vrijwilligers, dat was de enorme betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk wat ze deden. En dan hadden we daar ook nog internationale contacten, want bijvoorbeeld alle berghutten in Oostenrijk en Zwitserland, maar met name in Oostenrijk, worden ook gebouwd en onderhouden door natuurvrienden.
0: Hm. Je had iets met natuur dus?
1: Ik werd ervoor gevraagd. En het kwam uit de Rode Hoek. Want in die tijd had je dus de natuurvrienden. Je had de VARA. Je had, hoe heet de krant? Nou, het Parool. En later ben ik op de Volkskrant overgestapt. Maar dat hoorde allemaal bij de rode familie. En daar voelde ik me wel prettig bij, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog voorzitter Stichting Ambulante Viom.
1: De Stichting Ambulante Viom, dat is een landelijke organisatie. Nu werkt die voornamelijk via internet. En als het gaat om abortus met name en abortusvraagstukken en mensen die daar raad voor nodig hebben of die zoeken naar hun afstand, dan kunnen ze bij de landelijke Viom terecht.
0: Die bestaat nog steeds?
1: Ja, die bestaat nog steeds. Alleen de Viom-kantoren zijn in de loop van de jaren allemaal verkocht. Die bestaan niet meer, want er waren overal kantoren door heel Nederland. En er is dus ook een internationale link daar waar het gaat om adoptie en adoptievraagstukken. Maar inmiddels is het zo dat adoptie internationaal niet meer wordt toegestaan. En ik denk eigenlijk dat het een goede zaak is, want je haalt mensen helemaal uit hun eigen cultuur. En als die dan later weer terug willen zoeken naar hun oorspronkelijke roots, dat is nu nog steeds zo, dan kunnen ze daar dus terecht ook bij de Viom, die daar de contacten nog heeft internationaal.
0: Ja. Ja. Welke ben ik vergeten of stonden niet vermeld op internet?
1: Nou, wat ik wel van belang vond, maar dat was ook nog half in mijn kamertijd, dat was De Schizofrenie Stichting Nederland. Kijk, dat hoort bij de GGZ. Schizofrenie is een afgrijzelijke ziekte. En we waren in die tijd dus vooral bezig om dat onder de aandacht te brengen. En om te kijken of je daar de mensen die lijden aan schizofrenie... of je iets kunt verzinnen waardoor ze altijd hun medicijnen blijven gebruiken. Want dat is van belang. Op het moment dat het met iemand goed gaat, in zijn gevoel ook, of in haar gevoel... dan is die al gauw geneigd om geen medicijnen meer te nemen... en dan slaat de ziekte weer toe. En dat is een ziekte die je niemand zou toewensen.
2: Ja. En volgens mij was er nog iets, stimezo, misschien met de binnen?
1: Stimezo ben ik, dat is heel lang geleden.
2: Dat is allemaal lang geleden.
1: Ja, dat is de Amortiskliniek die onder meer in Eindhoven zat. Daar ben ik dus ook een blauwe maandag penningmeester van geweest. Ja, ja. Mm. Nou, dus zo zijn er nog wel een paar.
0: Ja, ja.
1: En voorzitter van de hockeyclub in Zon, hè?
0: Ja.
1: Dat mogen wij niet vergeten.
0: Dat mogen we niet vergeten, nee. Ook voor gevraagd?
1: Ook voor gevraagd. Ook
0: ja,
1: voor
0: gevraagd. Ja.
1: Ja, ja.
0: Vond je dat een leuke tijd?
1: Het was een weerbarstige tijd. Want wij wonen hier in een beetje behoudend dorp. En het feit dat een vrouw voorzitter van de hockeyclub wordt... ja, dat werd door sommigen wel even met scheve ogen bekeken. Niet dat ik me daar ooit iets van aan heb getrokken. Want als vrouw moet je jezelf al te dubbel bewijzen. Dat heb ik wel ervaren. Overigens niet in alle situaties hoor. Maar ja, daar toch wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja, we moesten orde op zaken stellen. Nou, daar heb ik mijn best voor gedaan.
3: Nou, dat heb je zeker. Mijn complimenten daarvoor, want was het geen makkelijke tijd?
1: Nee, was het niet, nee.
3: Nou Jan, nu mag ik jou een aantal vragen stellen... en dan mag je niet over nadenken, gewoon, baf, het antwoord geven.
1: Nou ja, dat zien we dan wel weer, hè?
3: Nee, dat gaan we wel doen, ik kan dat. Sonja Barend of Eva Jinek?
1: Sonja Barend.
3: Gelijk of geluk?
1: Dat vind ik een hele moeilijke. Want daar lig ik vaak over in de clinch met mijn zoon. Ja, ja, hij zit nu te lachen, want ik ben er dol op om gelijk te krijgen. Maar of ik daar gelukkig van word, dat is nog maar de vraag. Dit is mijn reactie.
2: Korte termijn dopamine als je gelijk hebt. Korte termijn.
3: Ja, het is ook moeilijk, hè?
1: Mm-hmm.
3: Dat gelijk of geluk. Ik denk dat je op een punt soms komt van... en nou heb ik verdorie gelijk.
1: Nee, zo zit ik niet in elkaar.
3: Oké, okay. Nee. Nou mooi. Nee. Onder Moeders Vleugels of Oorlog en Vrede van Tolstoj?
1: Oorlog en Vrede.
3: Stamppot of nasi goreng?
1: Oei. Ja, ik ben dol op nasi. En vroeger... Toen ik dus nog een stuk jonger was, kon ik daar borden voor vol naar binnen werken. Maar stamppot is ook heerlijk, hè?
3: Lekker, hè?
1: Ja.
2: Maar ben nou geen politicus, geef gewoon eens antwoord op de vraag.
1: Dat deed
3: ik. Nee. Jouw moeder gaf dat heel duidelijk aan. Nee. Luxe auto of een Land Rover?
1: Geen van beide. Als het maar rijdt en veilig is.
3: Hartig of zoet?
1: Allebei.
3: Pijn lijden of eigen regie?
1: Ja, eigen regie.
3: Wil je daar wat over vertellen?
1: Jawel, jawel. Ik heb net aangegeven dat ik een chemokuur achter de rug heb. Waarschijnlijk heeft die mijn leven verlengd. Want anders zou ik hier nu niet zitten, denk ik zo. Maar de bijwerkingen van de chemo, die zijn in mijn geval heel naar geweest, voel ik nog wel. En wat was jouw vraag nou?
3: Mijn vraag was pijn lijden of eigen regie?
1: Ja, eigen regie. Dat betekent dus dat ik zelf een besluit genomen heb. En ik heb een maandje geleden mijn vaarwelparty georganiseerd. Dat was voor velen een verrassing. En ik weet niet eens meer hoe ik erop kwam, maar ik heb dat heel fijn gevonden. Want ik heb mijn eigen feestje meegemaakt na de crematie. Zo kan je het beschouwen.
3: Je afterparty,
1: mijn
3: zeg maar.
1: Mijn afterparty, ja.
3: Je voorschot opgenomen.
1: Ja, nee, dat heeft ook te maken met eigen regie. En op het moment dat het veel slechter met mij gaat... dan heb ik geregeld dat ik euthanasie krijg. Dus... Op alle mogelijke manieren wil ik wel zelf de regie in handen hebben.
3: Ja.
0: Hoe kijk jij daar tegen, Siem?
2: Ja, prachtig, want zo is ze. zelf de regie, laatste woord willen hebben. Maar dat kom je weer terug op, wil je geluk of wil je gelijk? Dus dat is eigenlijk een never-ending story in ons gezin. En dat is voor de rest ook helemaal prima. Voor de buitenstaanders af en toe moeilijk, maar ja, dat is hun probleem. Verder, de regie in eigen hand. Ik vind het heel mooi, ook de farewell party.

0: Dat is een understatement.
1: Ja. Een stukje muziek. Ja. Klassiek.
2: Ja.
1: Van Chopin.
2: Zeker. Een van mijn favorieten, behalve Bach.
1: Oké. Okay. Ja. Ik heb even geluisterd. Ik vond het een beetje deprimerende muziek. Maar dat was mijn mening, hoor.
2: Ja, nou, het is een van de stukken die ik in mijn hoogtijdagen zelf gespeeld heb. Dus ik denk, ach, laat ik nou eens ijdel wezen.
1: Ja, dan ben ik een nummer kwijt. Kun je het zelf even zeggen welk nummer je gekozen hebt?
2: Het is wals nummer 14 in E-mineur.
1: In E-mineur, ja. Ron, kunnen we dat opstarten? Ja.

0: Jan.
1: Oh, ja. Ja. Daar hij stopte in één keer.
0: Hij stopte in één keer. Ik denk, nou, ik ga maar beginnen.
1: Ik had je dit graag horen en zien spelen,
2: ja,
1: thuis.
2: Ja, dat was een marteling, hoor.
1: Ja, het was,
2: ja,
1: was
2: een marteling.
0: Ik vind het prachtig.
3: Ik ben er een getuige van geweest. Dus zoals het klinkt, zo klonk het thuis ook.
0: Oh, nee joh, wel nee.
3: En nou, luister, ja, misschien dat mijn geheugen me een steek laat, maar het komt in ieder geval in de buurt, laat ik het zo zeggen dan.
0: Jan, die pareloorbellen van jou, staan die voor het Naardens meisje? Of vind je ze gewoon mooi?
2: Nee, die horen bij mij. Ja, nee, niks Naardens. Ik kom uit Bussum overigens.
0: Oh, nou, dan het Bussumsmeisje.
2: Nee, ik vind
1: Naarden op school gezeten, hè?
2: In Naarden op school.
0: Nou, dan is dat het geweest.
2: Ja.
0: Wat zijn jouw kwaliteiten? En wat is je valkuil?
2: Mijn valkuil is dat ik waarschijnlijk veel talenten heb. Althans, als ik terugkijk. Ik kan heel veel. En ik ben ergens in uitgeblonken, laat ik het zo zeggen, in mijn gevoel. Dus laten we het daar maar op houden.
0: Labrador of pitbull? Als je een dier, als je een hond zou zijn, hè?
2: Ja, nee, ik snap hem. Nou, dan kies ik toch voor de Labrador.

0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zie jou niet als een labrador, Jan. Sorry.
2: Nee, maar wij hadden Jack Russells. Maar dat is net iets leuker dan een pitbull, vind ik.
1: Ik ben het compleet met mijn moeder eens. Mijn moeder is geen allemans vriend. Labrador is een allemans vriend. Pitbull. Absoluut.
3: Dan zie ik Jan heel, heel bedenkelijk kijken.
1: Als moeder de tanden ergens in zet, zoals een pitbull, laat ze niet meer los. En een labrador laat ze door iedereen knuffelen en kriebelen. Dat is niet wie mijn moeder is. Nee. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Daar komen we dadelijk even op terug. Op dat vasthouden. Ja.
0: Als jij je leven een cijfer moest geven.
2: Ja, maar dat vind ik eigenlijk een hele stomme vraag, hoor.
0: Oké, okay, hoe wil je...
2: Nou ja, op de schaal van 0 tot 10, laten we het dan zo zeggen. Dan heb ik eigenlijk een heel rijk en ook vaak betekenisvol leven gehad. Zo voel ik dat wel. Dus dan komen we op een 8.
0: Nou, ik vind het een mooi cijfer.
2: Ja.
0: Tenminste, vind ik wel. Ik heb een aantal mensen wat gevraagd over jou. En daar komen ze. Jan is echt stoer, voor de duvel niet bang. Kwam op voor iedereen die dat nodig had. En Son en Breugel mag trots op haar zijn. En dat is van Ad van Etten, oud-gemeentesecretaris.
2: Ach.
0: Dan er nog eentje.
2: Heel lief.
0: Jan is eigenzinnig, recht door zee. What you see is what you get. En op haar manier hartverwarmend en geïnteresseerd in je. Maar je moet daarvoor wel een speciaal hartje in haar plek krijgen.
2: Plekje in haar
0: hart. Ja, plekje in haar hart. Ja, ze heeft dat zo, speciaal plekje in haar hart krijgen. Stoer en taai, hoe ze met haar ziekte omgaat. Kritisch, maar op een uitdagende manier. Lekker rooddenkend in haar rode kleren. En zegt diegene, ik denk dat ik haar wel hiermee heb getypeerd. En dat is van Annemarie Eras. En nou eentje dicht bij huis. Dat is van 3 van mijn zonen die op het bij HTC hebben gehockeyd. En die zeiden, ja, Jan was altijd een lieve en eerlijke vrouw. Echt geïnteresseerd. En ze was niet het type van laat ik eens een keer leuk doen tegen de jongens van Hapert. Totaal niet. Dus ja. Wat doet dat met jou als je dit zo hoort? Wat mensen van jou vinden?
2: Ja, ik laat eigenlijk nooit mensen helemaal toe bij mezelf. Maar het streelt mijn ijdelheid.
0: Waarom laat je ze niet toe?
2: Ja, zo ben ik nou eenmaal. Dan heb ik toch een schermpje wat ik kennelijk optrek. En als het diep van binnen komt, dan komt het wel heel erg dichtbij. En ja, vind ik niet zo fijn.
1: Mijn moeder houdt graag, ik herken het in mezelf, controle. Dus op het moment dat jij vooral geeft in plaats van neemt, houd je ten alle tijde controle.
3: Ja.
1: En er is ook niks mis mee, dat is ook wie je bent.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel heel mooi. Ik vind het wel heel mooi, dank je wel.
3: We maken een beetje een sprongetje in de tijd. Je bent op latere leeftijd hier bij de radio gekomen.
2: Ja.
3: In het programma O, zit dat zo?
2: Ja.
3: Bloeide je weer helemaal op?
2: Ja, ik vond het geweldig.
3: Ik kende je voor die tijd niet, dat moet ik heel even zeggen.
2: Het is de schuld van Liesbeth dat ik bij jou terecht kwam. Ja. Ik stond in mijn scootmobiel bij haar voor de deur. En zij had toen een hele mooie hoed op en kwam naar beneden dwarrelen vanuit haar voordeur. En ik weet niet eens meer, we hadden het over van alles en nog wat. Ja. En toen had jij het over Radio Son en Breugel. En ze noemde Mario. En toen heb ik jou gebeld, geloof ik.
3: Ja, klopt.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Ja. En nou bloeide je op. Ja, kijk, ik kon mijn tanden wel ergens inzetten. En we hadden een programma te vullen. Nou, en meestal, want dat zegt mijn collega Lucie nog wel eens. Jan, jij hebt altijd politiek. Maar ik zei van ja, maar alles is politiek. Ook in dit dorp. Waar je mee te maken krijgt. Maatschappelijke onderwerpen, wat dan ook. Het is allemaal politiek.
3: Ja.
2: En dan heb je specifieke politieke onderwerpen natuurlijk. Dat verkiezingsdebat in het oude Vestzak. Ja, dat was een van de hoogtepunten. Leuk om te doen, leuk om voor te bereiden. Daar moet je werk voor verrichten, vind ik tenminste. tenminste. Je moet de achtergronden weten. Je moet je huiswerk maken voordat je een goede radio-uitzending kan vullen.
3: Ja.
2: Ja.
1: En nu hoorde ik net weer dat mijn moeder zei, kon ik lekker mijn tanden inzetten. Volgens mij is dat toch de pitbull.
3: Toch een beetje de pitbull, ja. Ja. Sorry. Ja.
2: Ja. Hij wil altijd gelijk hebben. Het is net een vrouw.
1: Ja. Kijk, maakt niet uit.
2: Kijk hoe die nu reageert.
1: Nee, ik heb ook gewoon gelijk. Ik heb geluk en gelijk. Dus alle twee.
3: Ja.
2: Goed zo, jongen.
3: Maar je hebt daar,
2: ja,
3: wat je zegt, je tand in kunnen bijten. Je hebt je daar in uit kunnen leven.
2: Mm-hmm.
3: Dat heb je met alle plezier gedaan.
2: Absoluut. Absoluut.
3: Ja.
2: Behalve dan dat deze studio geen climate control heeft. Maar dat heeft te maken met de rol van de gemeente om het op te lossen.
3: Maar dat heeft niet geen uitwerking gehad op de kwaliteit van Jan 18 reed achter de microfoon.
2: Na twee uur hier kwamen als gebraden hanen weer de deur uit. Het was werkelijk verschrikkelijk. Nee, ik heb dat altijd ontzettend leuk gevonden.
3: Ja. Ja.
2: En trouwens ook leuke collega's. Ja.
3: Ja. Nou, goed te horen.
2: Nu heb ik daar eigenlijk niet zoveel zin meer in. Ja.
3: Nee. Maar stel nu dat je een keertje terugkomt en je zou iemand willen interviewen. Wie zou dat willen? Wie zou dat moeten zijn? En dan tweedelig. Hier in het dorp iemand of iemand daarbuiten? Die een link heeft met het dorp. Want dat was het altijd. Hè? De programma's die we maakten, die jij maakte. Had altijd een link op een of andere manier. Het onderwerp met wat hier in het dorp was.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, dus zeg je me wat. Ik zou Dick Schoof wel willen interviewen.
3: Interessante man of gewoon?
2: Nou, gewoon pester.
3: Pester?
2: Ja, gewoon
4: een beetje pesten.
2: Gewoon eens even lekker pesten.
3: Het is niet je favoriete premier?
2: Nee, natuurlijk
3: premier.
2: Niet. Nee, natuurlijk niet.
1: Voor wie wel, hè?
2: Jij zegt het. Nee, nee, ik maak misschien een grapje. Maar ik zou het zo gauw niet weten. Hier in het dorp ook niet. Want er zijn heel veel interessante mensen. En ik denk dat we de meeste daarvan wel voor de microfoon gehad hebben hier ondertussen.
3: We hebben er veel gehad.
2: Ja, we hebben er heel veel gehad. Ja.
3: Maar ook daarbuiten, hè? De commissaris van de Koning.
2: De commissaris van de Koning, de burgemeester van Eindhoven, ja.
1: Ja. Misschien dat je het anders kan vragen. Stel op een gegeven moment dat iemand die inmiddels niet meer is, ofwel is overleden. Wie zou dat misschien iemand zijn die zegt met terugwerkende kracht, die zou ik nog wel willen interviewen? Kan natuurlijk ook, hè?
3: Ik zie haar bedenkelijk kijken nu.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoe kom je op die vragen?
1: Schiet me gewoon te binnen.
2: Schiet je gewoon te binnen. Ja. Lekker jongen.
3: Ik weet nog, ik heb bij die uitzending bijgezeten bij de burgemeester van Eindhoven. Hè?
2: Ja.
3: Dijsselbloem, Johan Dijsselbloem.
2: Ja.
3: En toen zei je ook, toen het afgelopen was, we vragen je over een jaar nog eens een keer.
2: Mm-hmm.
3: Zou je dat nog eens willen doen?
2: Oh jawel, tuurlijk. Want ik ben ontzettend nieuwsgierig.
3: Want hij was toen net burgemeester.
2: Ja,
3: hè?
2: Net burgemeester. Waar ik nieuwsgierig naar ben, dat is natuurlijk de hele ontwikkeling in de regio Eindhoven. De schaalsprong en Brainport, wat ik voor mezelf noem Drainport. Want ik vind eigenlijk dat met alle ontwikkelingen de regio behoorlijk wordt leeggezogen. En hoe gaan we daar nou mee om? Want voordat je het weet, ben je allemaal onderhevig aan Brainport. Vind ik een beetje eng. Ja, ik zal het niet meemaken, maar ik ben vreselijk nieuwsgierig van over hoe het er over tien jaar bij staat, natuurlijk. Ja. Ik blijf nieuwsgierig. Dat is mijn grote makke.
3: Ja, maar je ziet ook dat een aantal gemeentes ook een beetje de hakken in het zand aan het zetten zijn. Hè? Dat ze die 21 gemeentes samen, dat toch niet helemaal misschien volgens Jeroen Dijsselbloem verloopt.
2: Nee, maar ja, kijk, Jeroen Dijsselbloem is natuurlijk wel de spil in het geheel. Hij voelt zich ook verantwoordelijk. Ik vind dat hij ook behoorlijk veel oog heeft voor de noden van de werknemers, zeg maar, die anders een sociale huurwoning zouden moeten hebben. Dus daarom bouwt men vooral in de hoogte om daar ook ruimte voor te hebben. En dat is natuurlijk wel een van de kenmerken van de sociaaldemocratie, waarvan ik hoop dat op 29 oktober zij een behoorlijke slag gaan slaan. Mag ik wel zeggen, hè?
3: Hoe denk je dat die verkiezingen verlopen? Heeft niks met Jan 18 Ribben te maken, maar
2: was maar waar.
3: Yeah.
2: Ja, dan zou ik het wel weten. Ik weet niet hoe het verloopt. Ik merk wel, zoals zoveel mensen, de ruk naar rechts en migratie, die een te grote rol speelt. Want we hebben veel meer problemen natuurlijk die opgelost moeten worden. Maar hoe het gaat worden, geen idee. Nee.
3: Nee. is voor ons allen een verrassing.
2: Ja, ik heb natuurlijk wel een hoop die ik dan net een beetje heb uitgesproken. Maar verder ga ik niet.
3: Nee.
1: Ik denk daar overigens anders over. Bij mijn moeder, ik kom uit het politiek nest, maar mijn moeder en ik zijn op heel veel grond op dat gebied het oneens met elkaar.
3: En dat botste wel eens in huis?
1: Enorm, dagelijks.
3: Enorm, ja.
1: We losten altijd op om op een gegeven moment te zeggen... Oké, dan laten we het zo. Want het is, laat ik het zo zeggen... mijn waarheid is niet de waarheid en evenmin als vermoeden. Dus.
3: Nee.
1: Okay.
0: Jan, wat zou jij deze burgemeester... en
3: deze politiek,
0: deze
3: die
0: politiek
3: er nu zit?
0: In ons Zon en Breugel nog willen meegeven? Wat zou je ze adviseren?
2: De burgemeester van Zon en Breugel?
0: Ja.
2: Ja, ik vind dat zij het heel goed doet, zeg maar in communicatief opzicht. Daar waar het gaat om de pers en het naar buiten treden en het contact met organisaties. Wat ik zou willen, en daar hoop ik het dus ook echt op, dat is dat het voormalig pand van de Boerenbond wordt opengesteld voor asielzoekers. Dat er eindelijk eens een keer iets mee gebeurt. Dat ze ook duidelijk laat blijken aan de bevolking dat iedereen hier welkom is. In Nederland niet alleen, maar ook in Zon en Breugel. En zij is ook VVD-politica, dus het is voor haar ook niet gemakkelijk... stel dat zij dat ook zo voelt, om dat over te brengen... omdat zij natuurlijk voor alle partijen moet zijn in het dorp. Maar dat wens ik haar toe. En verder heb ik een goed contact met haar gehad. Maar ik wens ook Radio Zon en Breugel toe... dat die zonder belemmeringen en allerlei communicatieadviseurs... gewoon toegang hebben tot gemeenten, tot... wethouders en de burgemeester zelf, om daar vragen te stellen. Want een voormalig staatssecretaris zei dat de lokale omroep de luis in de pels is van de gemeenteraad. En zo hoort het ook. Dus dat wens ik Zon en Breugel toe en vooral ook de burgemeester.
3: Hoe wil je herinnerd worden?
2: Wie, ik?
3: Ja.
2: Nou, ik zou het niet weten. Dat mag een ander invullen.
1: Als pitbull misschien?
2: Nou, nee.
3: Nee, maar de kritische, het kritische Kamerlid, het kritische of
2: nee,
3: toch de,
2: nee, Mario,
3: de zachte kant.
2: Nee, Mario, dat gaan we niet invullen. Dat is heel lastig, ja. Want iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen.
1: Ik denk vooral dat mijn moeder herinnerd wil worden zonder van haar te willen praten als vooral een heel oprecht, puur, echt en hecht mens. Die altijd oog heeft voor de medemens en onbaatzuchtig altijd mensen te hulp schiet. Ik denk dat het heel belangrijk is. Los van, hè, en iedereen moet natuurlijk zelf een invulling aan geven, gelukkig maar. De mens zegt A, denkt B, doet C. Maar ik denk wat dat betreft dat het heel belangrijk is voor moeder. Echt toe te doen, zo ben ik ook opgevoed, echt toe doen.
3: Ja. Herkennen je daarin?
2: Het is een lofzang. En dat hoor ik.
3: Ja.
1: Het is geen lofzang, het is gewoon zoals het is. En als je het interpreteert als lofzang is prima, maar het is gewoon niks om aardig of leuk of lieve dingen te zeggen. Het is gewoon zoals ik het zelf ervaar. En ook gezien jouw vaarwelparty, wat ik alleen maar teruggehoord heb van mensen.
2: Ja, ik weet niet wat ik zeggen moet.
3: Nee, dat hoeft niet.
1: Dat is voor het eerst. Dat is, dit is een heel belangrijk moment. Dat is voor het eerst dat mijn moeder ooit zegt, ik weet niet wat ik moet zeggen.
3: Nou, daar blijven we allemaal even heel stil om. Hè? Ja. Jan, in het programma heb jij eens gezegd... het laatste nummer moet Reinhard Meij zijn.
2: Ja.
3: Ja, toen dachten we, ja, Jan, hè, dat heeft het radioprogramma... s'avonds om 11 uur met het oog op morgen, heeft dat ook al. Moeten we dat hier dan ook hebben?
2: Ja, want het
3: waarom?
2: Het verwatert. Ik vind het mooi. En het betekent voor mij het eind aan een uitzending. Zo, dat is gevoelsmatig. En ja. Ik vind het een mooi lied... En ik vind het een mooie melodie. En dat is puur gevoel.
0: En de tekst.
2: En de tekst.
3: Ja.
0: En dit nummer heb je ook nu uitgekozen voor deze bijzondere uitzending. Want
2: ja.
0: Ik ervaar, ik praat nu voor mezelf, ja. Maar ook voor Mario. Wij vinden dit een hele bijzondere uitzending.
2: Nou, dat is heel lief. Maar ik wil graag met dit nummer eindigen. Omdat het dus ook het einde is.
3: Jan, dank je wel voor je openhartigheid. En dat we je toch iets beter hebben leren kennen in het kleine uurtje. Simon, ook bedankt,
1: ja,
3: voor je bijdrage.
1: Ja.
3: Hè? Ja.
2: Nou, ik dank jullie, want mijn hart ligt wel bij Radio Zon en Breugel.
3: Nou, goed te horen.
0: Ja. Dank je wel, Jan en Sim.
1: Graag gedaan.

0: mooi, hè, om het nog eens een keertje te horen.
1: Niet was ik nog zu sagen hätte. Ja. Zouden de woorden van Jan kunnen zijn aan het eind van het verhaal. Nou. Memorabele uitzending.
0: Ja, ik vind het fijn dat we dit nog hebben kunnen laten horen.
1: Ja, ik hoop dat iedereen daar ook van genoten heeft. Zelfde mening is toegedaan. Over 14 dagen zijn we er weer. Dan hebben we ongetwijfeld weer een heleboel andere gasten. En dan hebben we misschien ook een minder zware toon in de uitzending als deze. Maar we zijn Jan erg dankbaar voor de inbreng. Volgens mij gaat ze boven goed de kachelaar maken.
0: Houdt ze ons in de gaten. En als het aan haar ligt, dan zal ze ons regelmatig toeschreeuwen.
1: Zal ze wel even bellen.
0: Ja, precies. Ja. Oké, we zullen haar ontzettend missen.
1: Ja. Wij sluiten af. Dus wat mij betreft mag er een ander muziekje komen voor de laatste minuut. Graag tot een volgende maal. Dank voor het luisteren.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio SNB.
13: Best. Dit uur. Dekker Radio.

Welkom bij een nieuw uur Dekkerradio Easy. Met deze drie zijn we begonnen. En dat is nieuw, heeft Paul van Waver in elkaar gezet. En De Dijk was de eerste van de drie. Dat zou mooi zijn.

luisteren naar Dekker Radio Easy. Een programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. En je hoort hier muziek die je nergens anders hoort. We hebben er 3 achter elkaar gedraaid. Roland Shaw en zijn orkest met The Love Come Through. En Lee Ritenour, Is It You? En we hadden ook nog De Dijk uit Nederland. Dat zou mooi zijn. Nee, dat was heel erg mooi. Dick Pels hebben we ook klaarstaan met All the Little Things.

Mooi, hè? Dick Pels dus. Met all the little things. Al de kleine dingetjes die je doet. We hebben er drie klaarstaan. En dat zijn de volgende drie. Les Paul en Mary Ford. Met Hummingbird. René Vroeger, uit Nederland natuurlijk. En daarna Foreplay. Dat is een muzikaal gezelschap uit Amerika. Daar gaat hij dan.

0: Dekker Radio Easy wordt geproduceerd door Paul van Waveren. Presentatie Menno Dekker. Radio SNB.
1: Easy Listen. Dit uur. Dekker Radio.

We zijn weer terug in de Dekker Radio Easy Studio voor het tweede gedeelte van dit uur. En we gaan starten met deze drie die je net hebt gehoord. En de eerste was van Saskia met La Mer. In het Frans dus.

0: En Peebles heet ze. Wat een grappige naam, hè? A Love Vibration. En daarvoor nog de Nederlandse groep The Nits. Love of My Life. En ik heb eens even gekeken of die nog bestaan. Nou, wel zeker. En ze gaan vanaf volgend jaar, 2027, gaan ze toeren in Nederland. Dus ik zou zeggen, als je erbij wil zijn, dan ben je vast gewaarschuwd door Dekker Radio. Met Paul Verwaveren samenstelling en Menno Dekker presentatie. Ik heb er weer drie klaarstaan. Luister naar deze drie.
1: East West. Dit uur. Dekker Radio.

3 achter elkaar. 3 in a row, zouden ze in Engeland zeggen. De Jazz Invaders. Daarna Jamie Cullum. En de laatste was van Richard Marx. En we hebben er nog eentje klaarstaan. Want anders komen we niet uit op het hele uur. Van David Margam. Met Carlos Camilo. Magnetic. Tot de volgende uur. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren en Benno Dekker.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Premier Rob Jette heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloot spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
0: SNB.
13: East West. uur. Dekker Radio.

George Benson en El Giro horen we als eerste in dit uur Dekker Radio Easy met Summer Breeze. En daarna Rod Stewart met The Nearest of You en samen met Kirsten Fenix. Nou, ben benieuwd.

0: leuke zangeres. Kristen Wennix heet ze. En alleen, dat was de titel. Dekker Radio Easy met Paul van Waveren, die het allemaal in elkaar sleutelt en ook nog geschikt maakt voor de Dekker Radio Studio. En die heeft er weer een paar achter elkaar gezet. Beginnen met Major Tensor. Please don't stop the beat. Ik zou niet durven. En daarna James Last met Eine ganze Nacht.
1: Easy listening. Dit uur Dekker Radio.

0: dromerig muziekje, toch? Roland Shaw en his orchestra. En The Look of Love in een hele andere uitvoering dan we gewend zijn. Dekker Radio Easy, we hebben een introotje naar de volgende drie. Nou, daar zeg ik niks over. Luister maar.
1: Easy List. Dit uur. Dekker Radio.

0: 3 achter elkaar hoorde je. De laatste was van Linda Ronstadt. Ken je die nog, die dame? Ja, die kan goed zingen hoor. En daarvoor Ahmed Jamal met Crazy He Calls Me. En daarvoor nog Robbie Valentine. Nou, dan zijn we er rond mee hoor. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. En we hebben er weer een paar klaarstaan.
1: Easy West. Dit uur. Dekker Radio.

Zo, drie achter elkaar. Nou, ik heb ze staan hoor. Kijk, Gerard Joling die komt vanzelf langs met wat ging er mis tussen ons. Maar eerst Angie Stone, Pissed

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het MeMaakPodium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
0: SNB
13: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
13: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 10:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega.